0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: King David said, I will bless the Lord at all times. His praise shall come.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Mi pot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Een dag kan alleen maar goed beginnen wanneer wij de dag beginnen met de Heere Jezus Christus. Wanneer wij een dag zo beginnen, geven wij aan dat wij ons vertrouwen en ons geloof in Hem hebben gesteld. En het is eenmaal zo, geliefde luisteraars, wanneer wij als mensen ons geloof, ons vertrouwen in de Heere Jezus hebben gesteld, wij nimmer beschaamd zullen uitkomen. Wanneer wij als mensen hebben geleerd dat elke stap die wij zullen ondernemen, wij aan de Heer opdragen. Elk besluit die wij zullen nemen, wij met de Heer bespreken. Overal waar wij naartoe zullen gaan. Alles wat wij zullen doen, dat wij dat op de eerste plaats met de Heer bespreken en Hem betrekken in alles wat wij doen. Wanneer wij dat doen, geven wij in wezen aan dat wij op Hem vertrouwen en dat wij beseffen dat zonder zijn leiding en zijn liefde, zijn goedheid, zijn tussenkomst, zaken nooit zullen gaan zoals zaken moeten gaan. Maar hoe meer wij gaan beseffen dat alles wat wij doen met de Heer op de eerste plaats moeten bespreken en aan Hem moeten geven, zullen wij telkens weer ontdekken dat doordat wij dat hebben gedaan, wij succesvol zullen zijn in alles wat wij ondernemen. Liefde luisteraars, broeders en zusters, het is zo belangrijk dat we de Heere vertrouwen in alles. Dat wij beseffen dat alles wat wij als mensen in dit leven hebben mogen bereiken, het genade is van God. En dat komt omdat wij in Hem zijn gaan vertrouwen. Alles wat wij willen doen, we hebben allemaal dromen. We hebben allemaal dingen die we graag willen zien. En we doen die dingen niet gewoon omdat we het zo graag willen doen. We doen het met in ons hart het geloof en het vertrouwen dat alleen God ons daarin kan helpen. En wanneer wij de Heer Jezus, de Allerhoogste God, de Heilige Geest, in alles gaan betrekken dat wij gaan doen, zullen wij merken dat wij succesvol zullen zijn. Velen hebben heel wat bereikt in het leven. En ze hebben nooit een vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. En de Heer Jezus wil al deze mensen de genade geven. Omdat Hij wil dat deze mensen nog meer gaan genieten van het act. Maar velen geven Hem niet de eer. Omdat ze nooit op Hem hebben vertrouwd. Ze eren zichzelf of eren anderen die hen hebben bijgestaan. Hebben hulp hebben geboden. Maar ze vergeten om degene die hun het leven heeft gegeven, die hun de mogelijkheid heeft gegeven om te kunnen studeren, of dat te kunnen bereiken wat ze hebben bereikt, ze vergeten om Hem te eren. Ze loven Hem niet. Ze praten niet eens over Hem. Ze denken, heel vaak hoor je mensen zeggen, alles wat ik heb gedaan, heb ik uit eigen kracht gedaan. Ik heb het verdiend. Ik heb hard gewerkt, ik heb me ingezet. Dit is mijn prestatie. Weet je, in de Bijbel komt een verhaal voor van een man die rijk was. Die man was echt rijk. Hij had heel veel dingen bereikt in het leven. Hij had zoveel rijkdom. Op een dag stond hij en keek, dacht, weet je wat? Ik ga deze oude magazijnen die ik heb, ga ik afbreken. Ik ga grotere magazijnen bouwen, zodat alles wat ik vergaard heb, daarin kan opslaan. En dan, nadat ik alles heb gedaan, dan ga ik tot mijn zin zeggen, neem rust, dan ga ik vakantie houden, ga ik leuke dingen doen, allerlei dingen doen om te genieten van alles wat ik heb vergaard. En de Bijbel zegt, op datzelfde moment zei de Heer Jezus, gij dwaas, vanavond neem ik jouw leven. En je niks meer. Wat wil de Heer Jezus naartoe met dit? We roemen zoveel om de dingen die we hebben. Vele mensen doen dat. Ze denken, ze hebben alles gemaakt. Ze gaan nog grotere magazijnen bouwen. Je hebt mensen die de een na de andere bedrijf bouwen. En ze zijn succesvol. En ze roemen daarop. Ze geven God niet eens de eer dat hij de genade en de mogelijkheid heeft gegeven om dat te doen. En ze leven en leven. En uiteindelijk, plotseling hoor je, ze zijn ongeneeslijk ziek. Er is zoveel ellende in hun leven dat ze niet eens kunnen genieten van alles wat ze hebben vergaard. Alle investeringen die ze hebben gedaan. Uiteindelijk kunnen ze niet meer genieten van dat alles. Simpelweg. Omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in eigen kunnen en niet in. Maar wij als mensen mogen deze fout niet maken. Alles, het leven komt uit de hand van God. Alle wijsheid, alle inzicht is van God. Zoals u wat hebt mogen bereiken, dient u God daarmee te eren. U dient hem te eren en het vertrouwen in hem te hebben. Je moet geen vertrouwen hebben in eigen kunnen. Dat moet je niet doen. Je moet het vertrouwen op de eerste plaats in hem hebben. En dan gaat hij u de mogelijkheid geven om door uw eigen krachten die dingen te doen. Maar u hebt geleerd om hem te eren in alles. In Psalm 91 staan er een heleboel bijzondere dingen. Ik begin bij vers 1 van Psalm 91. Gods vertrouwen in gevaar. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vest, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik des vogelgang, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u, pardon. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Voor de pijn die des daags vliegt. Dat is goed. Er staat geschreven in vers 1 van Psalm 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vest, en mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Liefde luisteraars, degene die God, de Heer Jezus, tot zijn schutse heeft gesteld. Degene die hun vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld, zal nimmer beschaamd komen. Ja. Rampen zullen deze mensen ook treffen. Ja, ziekte zal ook op hun pad komen. Ja, ongemakkelijkheden zullen er ook zijn. Er zullen dingen zijn die ze zelf niet zullen begrijpen. Ze zullen ook vragen hebben. Er zullen ook momenten van verdriet. Momenten van verdriet, van pijn. Tranen zullen ze hebben. Maar er zijn mensen die dwars door dit alles hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus. Hun geloof hebben gesteld. Omdat ze zelf hebben beseft en de overtuiging hebben gehad in hun hart. Dat de omstandigheden in hun leven zij niet in staat zijn om daar zelf een verandering in te brengen. Ze hebben het besef in hun hart. Dat alles wat ze bereikt hebben, hebben ze niet bereikt slechts door hun eigen kracht. Maar ze hebben het bereikt doordat ze het vertrouwen in hen hebben gesteld. Ze hebben het besef in het hart dat ze de Heer Jezus moeten eren en verheerlijken. Voor alles wat ze hebben mogen bereiken of kunnen doen in dit leven. Tja, ze weten en vertrouwen hebben dat ook wat de situatie ook is waardoor ze heen trekken, wat de ziekte ook is dat ze meemaken, ze vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat door zijn striemen zij genezen zijn. Dat hij hun zwakheden en hun tekortkomingen op zich heeft genomen. En dat hij voor hun allen de weg vrijgemaakt heeft. Ze beseffen en weten dat wat ze ook meemaken, wat de omstandigheden en de situaties ook mogen zijn in hun leven, in hem hebben ze oplossing. Genezing, verandering en herstel. En dwars door alles, hoe moeilijk het soms ook mag lijken, zij hebben het vertrouwen in hem. En ze verliezen het vertrouwen in hem nooit. Ze zullen nooit roemen in hun eigen kracht of hun eigen prestatie. Ze weten bliksem goed dat hij het is die hen dit alles geschonken heeft. En het enige wat ze kunnen doen is hem vereren, verheerlijken en verhogen met datgene, die mogelijkheden, die doorbraken, die overwinningen, die genezingen die hij hen gegeven heeft, opdat zij het vertrouwen in hem hebben gehad. Liefde luisteraars, broeders en zusters, en ieder die zijn of haar geloof en vertrouwen hebben gesteld in de Allerhoogste God, zullen nooit en nimmer beschaamd worden. Hij zal ervoor zorgen dat het vertrouwen in hem gesteld, dat hij hen zal zegenen en voorspoedig zal maken op al hun wegen, op dat zij in hem het vertrouwen hebben gesteld. Ik eindig met deze woorden die er staan in Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en weeg van het kwaad. De Heer houdt van u. Hij houdt van u. Dat u vandaag hem mag dienen. En gelukkig mag zijn, gezegend mag zijn. Kom uit de hand des Heeren. En het vertrouwen dat u in hem hebt, heeft gemaakt dat u vandaag aan de dag een gezegend mens bent. En misschien hebt u geen geweldige rijkdom. U hebt geen fancy geweldige ding, maar u hebt rust en vrede in uw hart. Simpelweg omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de Allerhoogste God. En ik zeg het nogmaals, een ieder die zijn of haar vertrouwen in de Heer Jezus heeft gesteld, zal een gezegend mens zijn en zal een overwinnaar, een doorbreker en een bijzondere zegen van God. Bent gezegend wanneer u uw vertrouwen in de Heere hebt gesteld. Zal nimmer beschaamd. Halleluja. Ik wens u een hele gezegende dag verder. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: Still the most affordable. Data so you're keeping us in touch.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Ha, ha.

0: Rhapsody Time, Reality Time. Happy beautiful morning, geliefde. Vandaag hebben we als thema over welke dingen wij ook spreken. Halleluja. En onze thematekst is 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God. Omdat wij zouden weten wat God ons vrijelijk heeft gegeven. Een van de redenen, geliefde, waarom de Heilige Geest in uw leven is gekomen, is om u te helpen de dingen van God te kennen en u bewust te maken van wat God u vrijelijk heeft gegeven. 1 Korinthe 2 vers 11 tot 13 legt dit opvallend uit. Er staat daar geschreven: de dingen van God kent niemand behalve de geest van God. Wij hebben immers niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God is. Omdat wij de dingen zouden kennen die God ons vrijelijk heeft gegeven. En die dingen spreken wij niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. En vergelijken geestelijke dingen met geestelijke dingen. Halleluja. Wat een rijkdom, geliefde, dat in ons zit. Let nu op iets absoluut opmerkelijks in de Bijbel, versen 12 en 13, geliefde. Er zijn mensen die christenen bekritiseren omdat ze het woord spreken of beleden, vooral als het gaat om voorspoed, gezondheid, overwinning of heerschappij in Christus. Maar hun probleem is onwetendheid van het woord. Er zijn maar twee richtingen. Als u geen voorspoed en gezondheid verkondigt, dan keurt u gebrek en ziekte goed. Er is geen middenweg, geliefde. 3 Johannes 1 vers 2 bewijst dat God geïnteresseerd is in uw volledige voorspoed. Het gaat dan om uw materiële voorspoed en de voorspoed van uw ziel. Geliefde, ik wil bovenal, zegt God, dat u voorspoedig bent en gezond, zoals uw ziel voorspoedig is. De Heilige Geest openbaart u niet alleen deze en andere verbazingwekkende waarheden over uw erfgoed en uw identiteit in Christus, maar hij leert u ook hoe u ze moet uitspreken. Het christendom is voor mensen die spreken, geliefde. Als u niet spreekt over wat God u heeft gegeven, dan beoefent u het christendom niet zoals het in de schriften is geopenbaard. We spreken over onze erfgoed. We verklaren onze identiteit. We beleiden ons erfgoed. We verkondigen vol vertrouwen wat we hebben en wie we zijn in Christus. Dat is het principe van overwinning, geliefde. Namelijk zeggen wat God heeft gezegd. Hebreeën 13 vers 5 vers 6 zegt het zo mooi. Hij heeft gezegd, zodat wij met vertrouwen kunnen zeggen, halleluja. Naarmate u blijft zeggen, geliefde, wat God heeft gezegd, manifesteren de realiteiten van het koninkrijk zich in uw leven. Verklaar daarom uw overwinning elke dag. Bevestig uw heerschappij. Spreek uw voorspoed en gezondheid uit. Spreek het woord met vertrouwen. En zie hoe uw leven van glorie tot glorie vooruit zal gaan. Halleluja, halleluja, geliefde. Wauw, wat een rhapsodie. Het christendom is voor mensen die spreken. Wees niet moe om te spreken, geliefde. Spreek het woord van God uit. Dat is rema, spreek het uit. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve Vader, dank u voor de Heilige Geest. Die mij de dingen leert. Die u mij zo vrijelijk heeft gegeven. Mijn mond is gevuld met uw woord. En ik spreek vol vertrouwen. Ik wandel in overwinning, heerschappij en voorspoed. Mijn leven wordt van glorie tot glorie veranderd. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsodie van de Realiteiten. En de thema van de dag nogmaals is over welke dingen wij ook spreken. U mag dit sturen naar het nummer 8646446. En u krijgt dan de Rhapsodie opgestuurd van de dag. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Dat is ons adres. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u en ik hoor van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Mijn hele beeld, ik kan me nooit.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: Ik heb niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM, blijf luisteren. Nice.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vey een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Hallelujah.
1: Beribuwa me baru ala balawan shit odi na ina lobining fu Jesus Christus. En wan shit kona ini na gemeente kwartier fu the Church of the Living God International. Di ekona yu ala sonde mamanteng. En mi wante yu taki we dinuwa bigi gado tang en hori na masra. Hallelujah. Beribuwa gado boom. En mi wante yu ti de mamanteng tak tang luku tap gado. Asan diu esuku, asan diu wani dena Jesus Christus. Yu no man fene no man tra presi. No man tra suma no man gien. Bribuang alusu dena Jesus. Freide presiri dena Jesus Christus. No man tra suma no man gien. En mi wan bumudok yu ti de mamanteng. Fu tang hori na Jesus Christus. Tang luku tapu masra. Bita masra abi krakti. En a sabi wite doro. En a ishiwi. Masra e yerewi. Meku tang en luku tapu masra. Hallelujah. Tide momente mi wambu mudak yu fana yit gado wortu. Mi wan lisi Johannes 6. Mi wan efu luku. Atori la pena in Johannes 6 vanaf vers 22 dat we shitaki op een gegeven moment aschare a bigi groupus ma dibe waka baka Jesus de bigi suku Jesus want if you listen a fesi da yeshitaki God of the wonder ya fu a fifi berede nang a tufisi en abedu so furu wonder ok omen dusus ma bekanyang. En atra manten fein da we shitaki asrem bigi groupus madisi esuku Jesus. En di denbe miti Jesus da Jesus be tagi den tak mi subside we sukumi. And omdat na a wortu uan yere so mekwe sukumi mana omdat na fu anyang mekwe sukumi. En bribuan Jesus be beginan a leri. Jesus be wan sorry ashare dis taki a dini fugado waka baka masra anego wangi anyang ma ok to you ati mudena gado. Yeah, you ati mudena gado. En abe lerde ko doro wan pisi bribuan. En dia doro wan pisi da we shitaki furu fu akrub disi be drei baka gi Jesus Christus. Yeah. Furu bedrijf baka. En we lukken vanaf vers 63 voor hoofdstuk 6. Dat hij schreef dat de geest is het die leven maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Ja? De woord toe die mij het tak na ngayu na jeje en de abilibi. Halleluja. En te de moment ik want tell you taki a word to for gado abi krakti and abi libi. Efu a word to taki masara denangayu da denangayu. Punt. Amen. Na so ade. Briwa ina abiribi libi. Altijd mi tak asandis tak ano altijd alibi ogolek fayuwani. Ano altijd yo fin saywani. Madan ne no one tak da im drebaka gigado. Wan Jesus Christus abi a beste giwi. So lisi sawe suku na masara. Masara ishi tak asan dati kachar wan problem kona in yu libi. And na som ste uno fening dan a es volgende stap na da we drebi baka. We bribuang ti de mamanteng mete yu tak drebaka gi Jesus. You know, di masara noti na yu serefi yedu to kort. Mek wi tang en luku tap masara. Ya? A wortu, de wortu dik mofo eit, a mofo fu gado dat na libi. Na libi. If we lees go moro fara aitake, maar er zijn sommige onder u die niet geloven, want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem verraden zou.
0: ya wata be sabi
1: en ay tay yirin tak misap tak bum furufu ne bribi
0: ya wan masara be sabi basuma bo bo for ana sabi por si suma di dapede e di eteka wortu serious na suma di ne giyesi na wortu serefi serefi en ay tak gomoro faratak en ay seide daarom heb ik gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij hem van de vader gegeven zij. No one's malik for be na beginning ba a text this one sort fasiva text this attack no one's man can kong na mi pa if an opsanami. Jaso we shitaki if a panogi krun leg. You no man kong. Daro mek mi wan bomudak yo ti de maman ten tak giyesi na gado em mekwi tam folok gado. Visai psa. Brimato lees Gomorrah fara dat we shitaki na 66 van toen afkeerde vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. En terwijl ik batak ala de san disibribuang ak giden leri sorden tak nei anonya nomo ma tang hori sukumi hori nami wakanami baka en dat we shitaki furu voor den suma draai baka. Den draai gwe. Want. A waka di de be waka baka Jezus. Na wens den be suku. En. Ti de te din gado biribuan. No suku wens. Ma gigado yu ati. Mek gado. Ka woroko na inyo ati. Biribuan. Momenti kan kona inyo libipe. Aigo buna nga yu. Na in krestes. Momenti kan kompe. Anego buna nga yu. Dan dat nee, dan non contact tak ay da mo drey baka ki gado wan dan gado nee lukumi moro nee, want we libi in wan sondu gron tapu, pe alasani ka for wakti. Ma wansani im sabi tak if you worry doro na Jesus Christus, au char you go moro fara. Au pour you in a situasi di ude. Au pour you in a note di ude. Ma you must stand hori na masara Jesus Christus. Bribuan. Mekwi luku tap masara. Mek den sanfa gron tapu no purvi tapa pasi divide. Mek den gudu fu agron tapu no purvi tapa pasi divide. Mek nyang no purvi tapa pasi divide. Ma mekwi kon lepina in masara. Christelet. We suku masara fesi en we karna gado. En we begi. Bika we saptaki a yere we. A grupu disi dibe waka baka Jesus. Ibe kasi deudele taki na dembere spa. Ey, disi de wonder de, nyade, ite igo Jesus. Na dat no mo bede na. A moment pe ay kontak. Ey, no umus opo wisrefi. Sukumi, karinami, bribuandang, we begin sik batak wang tuf den, da den drai bakagi Jesus Christus. Want, dang a pis dape denode. Libisuma, abun. Mate a ogiridoro, da no ansuma no de. Ma bribuang, a pasifu masra, ano altijd yo de na atop fu abergi. Momento doro pe de oktu na futu fu abergi. Momente doro depe doro na mindri fu abergi ma wansani inomu lasu serefi altijd yu ay mus deke rek tap masra Jesus Christus wana dape yego bribo a moment di doro na futu fu abergi ye opo en ye luku go na masra wana dape yu mus de en dan na libi fu winanga masra bribo an en daro mek if tidena day God bless you presiri mai musabi ok tuta kwa momento kon pe akanda no go so buna ngayu tan yu musprisiri ok tu hallelujah yu musprisiri e abimoni e presiri te na abimoni presiri ok tu one that the ok tu na ina bribi libi ya anote no mote ai alasani da ya masra de te anego buna ya masra yeshi I lip mi na wanse wana persiso a bigi grupu disbede be charden serefi and then drive baka
1: Brimo Jezus se gomoro fara en hij karding 12 dat naar de discipel voor een schrijving. En hij accident taki Jezus zei dan tot de 12. Gij wil toch ook niet weggaan? En Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Na Jezus asked de discipel dis na de one die abetek serefu do awro konanga de takman u seref negwe en Simon Petrus aksi en piki en tak masra na suma wogo ya suma wi ogo you abi wortu fu tego libi de. Halleluja. En we want hier de moment in. Jezus Christus. Na eeuwige leven. Mek we kiezen. Die Jezus Christus. Die de moment in. Mek we look out op masra. Mek we hori. Na Jezus. Mek de situatie no broer. Mek de nood no broer. Mek familie no broer. Meka situatie voor akondere no chariu edegwe. Mri wante ina amoni no bruya. Luku tap Jesus Christus. Ja? Luku tap Jesus Christus. One. A yeye fugado di elibina in you. O bless you. En au chariu go moro fara. Ja? Au chariu go moro fara. Ti de momenten. Me bomudak you. No drai baka. Ma loko tap Jesus. Wan no antrasma no de lek Jesus. No antrasma no de. Uno ofen no antrasma. We kan suku we heri libi langa. Toh uno ofeni. Asinye tak we drai, u kan drai lontu, u kan go underground. U kan go teina dipize. Uno ofeni no antrasma lek Jesus. Jesus Christus wa wang. Yepwi. En me bemoedig u. Tang na in Masra. Wisai commit you. Tang lukutap Masra. Masra sabi alasani. Hallelujah. Grantangi papa. We tak u grantangi for your word too. En me beg you mi brother, me beg you mi sisa ti de moment thing. Me beg you for you marry the langa you anu. En yep den garo papa. Garo make den kiss de katidoro a word to di de yere. En make them no last at it, but make them look na you. Because na you are libide na in Jesus Christus naam. Amen. Tide moment me nodig u uit. Lek fa Gwenti Bribuan. We abi dins na gemeente Ebenezer. Dat de na Kampil Kamta Deuwe. Wanika. We abi ook to na gemeente Maranata. Dat de na New Charlesburgweg. Hoek en Davy. Ja, nummer 2. Let op ook dat we abi gemeente Maranata. We abi ook toe na meer zorg. Feet en victory mangri weg. We abi ook toe jazo na Tamansari. Gemeente Jesus de Cornerstone abi de koos weg. En we abi ook toe na Makriabo. We abi na Mungo. We abi na Franse en we abi ook to na in de binnenland voor u. If you de fu of de beauty, kom en kari na gado. Hallelujah. That you safen you bless you. Me de Pastor Roberto, me gado bless you. Te wantra lesi bak.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present Rebuilding David's Tabernacle met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauwstand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.
5: The right one.
6: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
7: yeah,
6: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
8: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
6: It's my number one.
8: Golden.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Een dag kan alleen maar goed beginnen wanneer wij de dag beginnen met de Heere Jezus Christus. Wanneer wij een dag zo beginnen, geven wij aan dat wij ons vertrouwen en ons geloof in Hem hebben gesteld. En het is eenmaal zo, geliefde luisteraars, wanneer wij als mensen ons geloof, ons vertrouwen in de Heere Jezus hebben gesteld, wij nimmer beschaamd zullen uitkomen. Wanneer wij als mensen hebben geleerd dat elke stap die wij zullen ondernemen, wij aan de Heer opdragen. Elk besluit die wij zullen nemen, wij met de Heer bespreken. Overal waar wij naartoe zullen gaan, alles wat wij zullen doen, dat wij dat op de eerste plaats met de Heer bespreken en Hem betrekken in alles wat wij doen. Wanneer wij dat doen, geven wij in wezen aan dat wij op Hem vertrouwen en dat wij het beseffen dat zonder zijn leiding en zijn liefde, zijn goedheid, zijn tussenkomst, zaken nooit zullen gaan zoals zaken moeten gaan. Maar hoe meer wij gaan beseffen dat alles wat wij doen met de Heere op de eerste plaats moeten bespreken en aan Hem moeten geven, zullen wij telkens weer ontdekken dat doordat wij dat hebben gedaan, wij succesvol zullen zijn in alles wat wij ondernemen. Liefde luisteraars, broeders en zusters, het is zo belangrijk dat we de Heere vertrouwen in alles. Dat wij beseffen dat alles wat wij als mensen in dit leven hebben mogen bereiken, het genade is van God. En dat komt omdat wij in Hem zijn gaan vertrouwen. Alles wat wij willen doen, we hebben allemaal dromen. We hebben allemaal dingen die we graag willen zien. En we doen die dingen niet gewoon omdat we het zo graag willen doen. We doen het met in ons hart het geloof en het vertrouwen dat alleen God ons daarin kan helpen. En wanneer wij de Heer Jezus, de Allerhoogste God, de Heilige Geest, in alles gaan betrekken dat wij gaan doen, zullen wij merken dat wij succesvol zullen zijn. Velen hebben heel wat bereikt in het leven. En ze hebben nooit een vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. En de Heer Jezus wil al deze mensen de genade geven. Omdat Hij wil dat deze mensen nog meer gaan genieten van het act. Maar velen geven Hem niet de eer. Omdat ze nooit op Hem hebben vertrouwd. Ze eren zichzelf of eren anderen die hen hebben bijgestaan, hebben hulp hebben geboden. Maar ze vergeten om degene die hun het leven heeft gegeven, die hun de mogelijkheid heeft gegeven om te kunnen studeren of dat te kunnen bereiken wat ze hebben bereikt, ze vergeten om Hem te eren. Ze loven Hem niet. Ze praten niet eens over Hem. Ze denken, heel vaak kun je mensen zeggen, alles wat ik heb gedaan, heb ik uit eigen kracht gedaan. Ik heb het verdiend. Ik heb hard gewerkt. Ik heb me ingezet. Dit is mijn prestatie. Weet je, in de Bijbel komt een verhaal voor van een man die rijk was. Die man was echt rijk. Hij had heel veel dingen bereikt in het leven. Hij had zoveel rijkdom. Op een dag stond hij en keek, dacht, weet je wat? Ik ga deze oude magazijnen die ik heb, ga ik afbreken. Ik ga grotere magazijnen bouwen, zodat alles wat ik vergaard heb, daarin kan opslaan. En dan, nadat ik alles heb gedaan, dan ga ik tot mijn zin zeggen, neem rust, dan ga ik vakantie houden, ga ik leuke dingen doen, allerlei dingen doen om te genieten van alles wat ik heb vergaard. En de Bijbel zegt, op datzelfde moment zei de Heer Jezus, gij dwaas, vanavond neem ik jouw leven, dan kan je niks meer. Wat wil de Heer Jezus naartoe met dit? We roemen zoveel om de dingen die we hebben. Vele mensen doen dat. Ze denken, ze hebben alles gemaakt. Ze gaan nog grotere magazijnen bouwen. Je hebt mensen die de een na de andere bedrijf bouwen. En ze zijn succesvol. En ze roemen daarop. Ze geven God niet eens de eer dat hij de genade en de mogelijkheid heeft gegeven om dat te doen. En ze leven en leven. En uiteindelijk, plotseling hoor je, ze zijn ongeneeslijk ziek. Er is zoveel ellende in hun leven dat ze niet eens kunnen genieten van alles wat ze hebben vergaard. Alle investeringen die ze hebben gedaan. Uiteindelijk kunnen ze niet meer genieten van dat alles. Simpelweg. Omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in eigen kunnen en niet in. Maar wij als mensen moeten deze fout niet maken. Alles, het leven komt uit de hand van God. Alle wijsheid, alle inzicht is van God. Zoals u wat hebt mogen bereiken, dient u God daarmee te eren. U dient hem te eren en het vertrouwen in hem te hebben. Je moet geen vertrouwen hebben in eigen kunnen. Dat moet je niet doen. Je moet het vertrouwen op de eerste plaats in hem hebben. En dan gaat hij u de mogelijkheid geven om door uw eigen krachten die dingen te doen. Maar u hebt geleerd om hem te eren in alles. In Psalm 91 staan er een heleboel bijzondere dingen. Ik begin bij vers 1 van Psalm 91. Gods vertrouwen in gevaar. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vest, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik des vogelgang, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u, pardon. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Voor de pijn die des dag liep. Dat is het. Er staat geschreven in vers 1 van Psalm 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vest, en mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Liefde luisteraars, degene die God, de Heer Jezus, tot zijn schutse heeft gesteld. Degene die hun vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld, zal nimmer beschaamd komen. Ja, rampen zullen deze mensen ook treffen. Ja, ziekte zal ook op hun pad komen. Ja, ongemakkelijkheden zullen er ook zijn. Er zullen dingen zijn die ze zelf niet zullen begrijpen. Ze zullen ook vragen hebben. Er zullen ook momenten van verdriet. Momenten van verdriet, van pijn. Tranen zullen ze hebben. Maar er zijn mensen die dwars door dit alles hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus. Hun geloof hebben gesteld. Omdat ze zelf hebben beseft en de overtuiging hebben gehad in hun hart. Dat de omstandigheden in hun leven zij niet in staat zijn om daar zelf een verandering in te brengen. Ze hebben het besef in hun hart. Dat alles wat ze bereikt hebben, hebben ze niet bereikt slechts door hun eigen kracht. Maar ze hebben het bereikt doordat ze het vertrouwen in hen hebben gesteld. Ze hebben het besef in het hart dat ze de Heer Jezus moeten eren en verheerlijken. Voor alles wat ze hebben mogen bereiken of kunnen doen in dit leven. Ja. Ze weten en vertrouwen hebben dat ook wat de situatie ook is waardoor ze heen trekken. Wat de ziekte ook is dat ze meemaken. Ze vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat door zijn striemen zij genezen zijn. Dat hij hun zwakheden en hun tekortkomingen op zich heeft genomen. En dat hij voor hun allen de weg vrijgemaakt heeft. Te beseffen en weten dat wat ze ook meemaken, wat de omstandigheden en de situaties ook mogen zijn in hun leven, in hem hebben ze oplossing, genezing, verandering en herstel. En dwars door alles, hoe moeilijk het soms ook mag lijken, zij hebben het vertrouwen in hem. En ze verliezen het vertrouwen in hem nooit. Ze zullen nooit roemen in hun eigen kracht of hun eigen prestatie. Ze weten bliksem goed dat hij het is die hen dit alles geschonken heeft. En het enige wat ze kunnen doen is hem vereren, verheerlijken en verhogen met datgene, die mogelijkheden, die doorbraken, die overwinningen, die genezingen die hij hen gegeven heeft, opdat zij het vertrouwen in hem hebben gehad. Liefde luisteraars, broeders en zusters, en ieder die zijn of haar geloof en vertrouwen hebben gesteld in de Allerhoogste God, zullen nooit en nimmer beschaamd worden. Hij zal ervoor zorgen dat het vertrouwen in hem gesteld, dat hij hen zal zegenen en voorspoedig zal maken op al hun wegen, opdat zij in hem het vertrouwen hebben gesteld. Ik eindig met deze woorden die er staan in Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en weeg van het kwaad. De Heer houdt van u. Hij houdt van u. Dat u vandaag hem mag dienen. En gelukkig mag zijn, gezegend mag zijn. Kom uit de hand des Heeren. En het vertrouwen dat u in hem hebt, heeft gemaakt dat u vandaag aan de dag een gezegend mens bent. En misschien heb je geen geweldige rijkdom. U hebt geen fancy geweldige ding. Maar u hebt rust en vrede in uw hart. Simpelweg omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de Allerhoogste God. En ik zeg het nogmaals. En ieder die zijn of haar vertrouwen in de Heer Jezus heeft gesteld, zal een gezegend mens zijn. En zal een overwinnaar, een doorbreker en een bijzondere zegen van God. Bent gezegend wanneer u uw vertrouwen in de Heer hebt gesteld. Zal nimmer beschadigd. Hallelujah. Ik wens u een heel gezegende dag verder. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
4: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
6: En dan,
5: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are su.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Father, we thank you for being all that we need.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, lieve broeders, zusters, luisteraars. Ik heet u van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering in deze nieuwe week van het programma De Hernutte. Mijn naam is Sijske de la Fuente, Wirjo Nangun, predikant bij de Evangelische Broedergemeente. Laten we beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik hou voor de Bijbelteksten voor de week en voor de dag. Het is wel vandaag zondag de 19e juli 2026. En voor de nieuwe week hebben we de tekst gekregen uit Efeze 2, vers 19. Ik lees u voor. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Voor deze dag, de 19e juli, krijgen we de dagtekst uit Psalm 6, vers 2. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. En de leertekst uit 2 Korintiërs 5, vers 21. God heeft hem die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Nogmaals, God heeft hem die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En het bijbehorend gezang, Christus bloed en gerechtigheid is mij als bruiloftskleed bereid. In hem kan ik voor God bestaan, zemels feestzaal binnen gaan. Tot zover de dagwoorden.

By the way, bidden. Heere God en Vader, schepper van hemel en aarde, op deze nieuwe dag komen we voor uw troon met ontzag en met lofprijzing, want Heere, u bent almachtig en goed. Uw goedertierendheid duurt tot in eeuwigheid. U hebt ons deze dag gewekt en zo komen wij met dankzegging voor deze gelegenheid waar wij zullen luisteren naar uw woord. En bidden wij u, verlicht ons, opdat wij uw woord mogen verstaan en geef dat wij leven daarnaar met de hulp van uw geest. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het schriftgedeelte is gehaald uit Efeze 2. De versen 11 tot en met 22. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus zijt gij, die eerwaarts veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, inzettingen, bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, zo gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed aaneensluitend op tot één tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Zalig zij die Gods woord horen en bewaren hun hart en trachten ernaar te leven, zoals God dat van u en mij verlangt. Mogen de woorden van mijn mond, de overleggingen van mijn hart, u welgevallig zijn, mijn rots en verlosser. De schriftlezing Efeze 2, de versen 11 tot en met 22, is gehaald uit de pericoop met de aangegeven titel De Eenheid der Gemeente. Eenheid is een begrip wat de betekenis heeft van onverdeeldheid, harmonie, tot één geheel.

zijn. Het is een oproep van apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, toen met onder andere de Joden en de heidenen. Dat die zich verenigen tot één gezin, één familie van God in Christus. Voordat Christus kwam in de wereld, hadden de Joden en heidenen, de ongelovigen, tussen hen een muur opgebouwd die hen van elkaar scheidde. Zoals aangegeven door Paulus, had de muur die de verdeeldheid bracht te maken met de achtergrond en het verleden van de gemeenteleden. De Joden waren dichtbij God, doordat zij hem kenden vanuit de geschriften en hem aanbaden in hun godsdienstig leven. Maar zij meenden dat God de heidenen niet wilde redden. De Joden namen aan dat door hun rituelen en de wetten zij daardoor aanspraak maakten op de heerlijkheid Gods boven de heidenen. Bijvoorbeeld, we kennen het ritueel van de besnijdenis van het vlees. Het was een uitwendige teken, een aanwijzing dat zij het volk van God zijn sedert de tijd van Abraham, de vader des geloof. De heidenen, een onbesneden volk, waren veraf van God. Want ze wisten niets tot weinig van God. Voor de bekering leefden zij in verdorvenheid, slechtheid, waardoor zij uitgesloten waren van het verbond, de overeenkomst, waarin God belooft voor zijn volk te zorgen en zijn volk op hun beurt de Heere trouw en gehoorzaam zal zijn. De heidenen waren veracht, verworpen door de Joden en ook in die tijd van Paulus, want toen was nog niet aangenomen dat door het geloof en aanvaarding van het offer van Christus de Joden en de heidenen één geheel zijn geworden. Dat hebben ze nog niet geaccepteerd. Maar ook heden in de gemeente van vandaag geldt deze oproep tot verzoening, tot eenheid onder de gemeenteleden, alle christenen. Er zijn verschillende zaken die voor muren kunnen zorgen, voor scheidingen, zoals het uiterlijk van mensen, bijvoorbeeld het verschil in huidskleur, dan het verschil in de positie binnen de samenleving, de politieke overtuiging, verschil in inkomen, noem maar op. Terwijl we kunnen lezen in Johannes 17 vers 21, het hoge priesterlijk gebed, waarin de Heere Jezus bad tot zijn Vader voor de eenheid van zijn volgelingen, in liefdevolle verbondenheid, zoals hij, Jezus, één is met de Vader. Dus de eenheid onder de gelovigen is de wens, het verlangen van onze Heere Jezus Christus. En ook is het tot een vreugde voor de gelovigen om in de geest met elkaar verbonden te zijn. In broederlijke en zusterlijke gemeenschap. Jezus heeft afgebroken de muren die de verschillende volkeren van elkaar scheiden. Het vooroordeel en de verdeeldheid. De apostel Paulus wil benadrukken dat door het offer van Jezus Christus mensen uit alle achtergronden en culturen worden samengebracht in één geestelijke gemeenschap, Gods volk. Wanneer we heden kijken in eigen gemeente, in eigen kringen, herkennen we enkele dingen. Het menselijk falen, die de eenheidsvorming belemmeren. Het kan bewust of onbewust. Enkele factoren die de eenheid tegenwerken zijn gebrek aan communicatie. Vaak genoeg worden de lijnen voor de communicatie niet goed beheerd.
niet op correcte wijze gebruik ervan gemaakt, waardoor ruis ontstaat, informatie is vaak niet volledig en gevoeglijke aannames leiden snel tot misverstanden en frustraties. Een ander factor is het eigenbelang en egoïsme. Wanneer bij een poging tot samenwerking een geheime agenda wordt aangehouden, waardoor spanningen ontstaan. Of de een heeft een andere visie die niet gedragen is door de rest van de groep. Of bij het geven van feedback die niet rechtstreeks bij de persoon belandt om wie het gaat, maar erover gesproken wordt in de groep, het geroddel. Dat zo het vertrouwen aan en ontstaan muren die de eenheid in de weg staan. En de weektekst uit Efeze 2 vers 19 luidt: zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Hier wordt Gods koninkrijk weergegeven in beelden van huis en een huisgezin, een familie. Een geestelijk huis is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat is het evangelie van Christus en de geboden van God. En Jezus Christus is de hoeksteen. Alle gelovigen zijn de levende bouwstenen die het geestelijk huis verder opbouwen, waarin de geest van God woont en werkt. Een familie, een huisgezin, benadrukt de onderlinge relaties. God is de vader en de gelovigen zijn elkaars broers en zussen. Dit staat voor een leven in liefde, eenheid en geborgenheid. Het kruis van Christus is de kern en het middelpunt van de eenheid onder de gelovigen. Hij is onze vrede, de vredevorst die leeft in alle christenen. Hij heeft het onbekeerde volk voorheen, vreemdelingen dus, nu gemaakt tot de huisgenoten, medeburgers in Gods koninkrijk. De huisgenoten van God krijgen rechten. Ze hebben deel aan geestelijke bescherming, vrede, genade, zekerheid voor de wederkomst van Christus. En waar er rechten zijn, zijn er ook plichten. Als burgers van het koninkrijk van God, die de verantwoordelijkheid met zich meedragen, te leven naar Gods wil. De gemeente, u en ik, alle gelovigen, hebben ook een eigen rol, een taak om samen met de huisgenoten één geheel te vormen, met Christus als het hoofd. Het betekent dus actief participeren in Gods huis, in de geloofsgemeenschap, wat ook inhoudt het omzien naar elkaar, en het delen van het geloof, de ervaringen, de getuigenissen delen, samen bidden en de onderwijzing uit Gods woord. Wij worden aangespoord om ons te haasten, de verdeeldheid onder elkaar te verlaten of op te heffen door de kracht van de Heilige Geest. En zo de verzoening en eenheid te bewaren, waarbij iedereen in Gods huis welkom is om Gods liefde te ontvangen en uit te dragen. Harmonie, eenheid zullen voortvloeien uit ons binnenste vanwege de inwoning van de vredevorst Jezus Christus en zijn geest in onze harten. Als heiligen, apart gezet, zijn wij christenen dichtbij, nabij God gebracht, wat wil zeggen dat God een hulp is voor de zijnen. En hebben wij reden om ons te vertroosten en te verblijden. Want God heeft ons gemaakt tot vernieuwde mensen. Levend, opgewekt tot liefde, eenheid en verbondenheid in één heilig gezin van God. Amen. Amen.

Voor wij gaan afsluiten, zullen wij in gebed gaan. Liefhebbende God en Vader, wij hebben uw woord ontvangen. Over de eenheid en medeburgerschap in uw huis. U geeft aan dat het uw heilige wil is, dat uw huisgenoten leven in verbondenheid. Als broeders en zusters. U vraagt dat wij ons inzetten daarvoor. Wij die uw offer aanvaard hebben en delen in uw genade. En daarom bidden wij u ons daarbij blijvend te begeleiden met behulp van uw geest, uw kracht, die ons in staat stelt dat te doen. En wilt u ons dan zegenen in ons bezig zijn. Want u bent de goede God die vergeeft allen die zich schuldig hebben gemaakt aan onvrede en verdeeldheid. En u bent genadig om allen weer nieuwe kansen te geven om waardige medeburgers te zijn in uw huis. Geef ons dat wij vandaag reeds mogen genieten van al het goede dat u ons schenkt, boven bidden en denken, ook in deze nieuwe week. In Jezus' naam. Amen. Geliefde broers en zusters, ik groet u en wens u zo alvast een fijne dag toe, een gezegende zondag. Maar alvorens ik uit uw midden ga, ontvangt u de zegen van God en wees tot een zegen voor mensen die u op uw pad ontmoet. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yung dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naar you.
7: Hallo, ik ben Birko. Ik kom van Harry Door Shadow.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Gisaidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van de Heer Jezus Christus. Ik ben Apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. We staan nog in de kinderschoenen van deze nieuwe uitzending, lieve luisteraars, Maranatha dus. We werken aan de verbetering ervan en ik wil u bedanken voor uw geduld als u de kinderziektes merkte. Ik wil de luisteraars ook herinneren dat u pen en papier nodig gaat hebben voor deze serie, want het gaat vele ogen openen en komt ook heel veel informatie op je af. Wil je de boodschap over de komst van de Heer Jezus en al de tekenen die erna verwijzen goed begrijpen, dan moeten we beginnen bij het boek Daniël. Omdat Daniël antwoord kreeg over de toekomst ruim voor apostel Johannes op het eiland Patmos de openbaring van de Heer Jezus Christus kreeg over dezelfde toekomstige gebeurtenissen. Dus het is altijd in het Oude Testament eerst en dan bevestigt de Heer het in het Nieuwe Testament. En dan gaan we zien door de hele Bijbel heen. De Heere spreekt eerst in het oude verbond en bevestigt dat in het nieuwe verbond. Dus op grond van twee getuigen, lieve luisteraars, zegt de Bijbel, staat een zaak vast. Bijvoorbeeld als we kijken naar de wegrukking of opname. Iedereen denkt dat het een fenomeen is dat alleen in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Maar dat is niet waar. Want als je naar het Oude Testament kijkt, de eerste persoon die opgenomen werd, was Henoch. De Bijbel zegt Henoch wandelde met God en hij was er niet meer, hij was opgenomen. En de tweede persoon die de dood niet smaakte en ook zo werd opgenomen, was Elia. Dus wat het Nieuwe Testament hierover zegt, is een getuigenis dat al was gegeven in het Oude Testament. Dus de Heer Jezus praat verschillende keren over de opname. En hij zegt het zodanig in Matteüs 24 dat we moeten oppassen en uitkijken, want het zal zijn als in de dagen van Noach, dat iedereen eet en drinkt en doet wat ze denken dat goed is en ze zijn niet oplettend. En dan zegt hij, en plotseling twee zullen in het veld zijn. Eén zal weggerukt, opgenomen worden en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen koren malen. Eén zal weggerukt worden, de ander achtergelaten. Twee zullen in een bed liggen. My goodness, een man en een vrouw. Eén opgenomen, achtergelaten. En dit is heel erg om achtergelaten te worden. Maar ik wil alleen aangeven dat, daar komen we op een andere editie terug, over de wegrukking, helemaal uitgebreid. Maar nu wil ik het even gaan hebben over Daniël, want dan gaan we zien dat we aan het eind over de koninkrijk, het koninkrijk van het beest gaan praten, want daar gaan we naartoe, om de gemeente, de luisteraars te laten zien waar je op moet gaan letten. In Jeremia 25, vers 11 tot en met 12, profeteert de profeet Jeremia dat het volk van God door ongehoorzaamheid in ballingschap genomen zal worden, door de koning van Babel. Maar de Heer geeft heel duidelijk aan dat hun ballingschap precies 70 jaar gaat duren. En dat gebeurt ook. En we lezen over Daniël en drie van zijn vrienden, we kennen dat verhaal allemaal, Sadrach, Mesach en Abednego, die een zeer belangrijke rol gaan spelen in deze ballingschap onder de koning van Babel, de bekende Nebukadnezar. Dus ook in dit verhaal lees je over een totalitaire controle en hoe deze jonge mannen, de Heere God, Yahweh, vreesde boven alle goden. En ook zij hadden hun mind al van tevoren opgemaakt zich niet te bezoedelen, ook niet onder straffen des doods. En ik had vorige week gesproken dat we werkelijk moeten gaan werken aan een bepaalde vrees in ons hart. En dat je dat niet kan doen ter plekke als dat ding gebeurt. Maar dat je van tevoren. En dit verhaal van Nebukadnezar, die eigenlijk niets anders was dan een despoot. Of iemand die communistisch denkt.
Het gaat alleen maar om hem. Hij moet vereerd worden. In de communistische landen zie je ook overal waar je gaat beelden van die leider. Grote posters van die leider. Iedereen moet hem aanbidden. En eigenlijk is dat een type beeld van de antichrist. En u gaat zien hoe deze drie jongens of vier vrienden...

niemand anders vrezen dan de God van onze vaderen. En dan zie je dat die angst en vrees waar we vorige week over hadden gesproken, dat die jongens dat alvast beginnen aan te pakken. En ik zei, als er angst of vrees in ons hart is, dan gaat het zodanig zijn dat we de druk niet zullen kunnen doorstaan. Want alleen de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En elke vorm van vrees die er nog is, gaat ons laten capituleren. Al zou je alles vergeten, lieve luisteraars. Dit is een grootste en het eerste gebod. Om de Heer je God zodanig lief te hebben met je hele hart. Dat hij je hart kan overnemen in zijn tegenwoordigheid met zijn liefde. En dat is belangrijk. Waar krijg je liefde? Alleen in zijn tegenwoordigheid. Terwijl je in zijn tegenwoordigheid blijft en je ogen op hem gericht houdt en je hart uitstort, dan stort hij opnieuw van zichzelf in jou, waardoor je op hem gaat beginnen te lijken. En er is geen vrees in God. Dus dan wordt het uit je hart verdreven. Ik bijvoorbeeld, ik ben niet bang voor mensen. Maar vanaf ik kind ben ik bang voor kakkerlakken. En mensen, ik heb gestreden en heb gestreden tot ik heb overwonnen. En weet u, je zou zeggen het is een klein ding. Maar de Heere liet me zien, je kan niet op het podium staan en zeggen, ik ben meer dan overwinnaar. Daar komt één kakkerlak, vooral die jacties die vliegen. Mijn gunst, ik schreeuw alsof mijn leven ervan afhangt. Wat voor overwinnaar ben ik dan? Weet u? Dus ik ben de Heer gaan aanroepen van Heer, ik ben een hypocriet. Ik kan geen nederlaag lijden voor wampchinkalaka. Weet u? En vooral als ze vliegen. En de Heer zei tegen mij, je moet deze vrees overwinnen, want je bent groter dan het beest. Ik zei, Heer, ik ben niet angstig, maar dat ding, ik vind het zo smerig als ze op mijn lijf komen. En ik krijg bijna de stuipen op het lijf als deze beesten op me afkomen. En op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen van nee, inderdaad, ik kan niet angstig zijn. Dus als ze nu komen, in plaats dat ik wegren, moeten zij wegrennen. Want Melonanga was slippen naar de bakken en het is afgelopen met hun leven. Dus zo leer ik om elke vorm van angst, of het nou voor een beest is, een slang of het mag niet. De volmaakte liefde drijft elke vorm van angst. Niet het ene en het ander niet. Nee, dat kan niet. Dus zo hebben deze drie vrienden geschiedenis gemaakt door hun onverschrokkenheid. Ze bogen voor niets en niemand, alleen voor God. En de Heer heeft ze ook verhoogd door hun onverschrokkenheid te belonen. Want ze werden uit een brandende oven gehaald. En uit de leeuwenkuil, weten we. En eerst kreeg Nebukadnezar daarna een enorme bijzondere droom. En Daniel legt deze droom uit door Gods inzicht. En het beeld uit de droom vertegenwoordigt 4 opeenvolgende koninkrijken. Het is heel belangrijk dat u dit weet. Het beeld bestaat uit 4 verschillende metaalsoorten. Het hoofd is van goud. Dat was Nebukadnezar, zijn Babylonisch koninkrijk. En na hem zou een koninkrijk opstaan die minder machtig of krachtig zou zijn. En dat was de borst van zilver. Het koninkrijk van Medo-Persië. En daarna kwam een ander koninkrijk dat van koper was. En dus dat waren de lendenen. Dat beeld vertegenwoordigde het Grieks koninkrijk. En daarop volgend waren de benen van ijzer. En dat vertegenwoordigde het Romeins koninkrijk. Waaronder onze Heer Jezus Christus gekruisigd is geweest, maar ook is opgestaan. IJzer geeft aan dat ze hard en wreed waren. De Romeinen hadden de meest verschrikkelijkste straffen, waaronder de meeste apostelen zijn gestorven of geëxecuteerd. Ze werden gevierendeeld. Ze werden levend geveild. Ze werden in kokend olie gezet. Ze werden gekruisigd. Ze werden doormidden gezaagd. Deze mensen waren zo hard en wreed. Ze konden van gekkigheid niet weten wat voor straffen ze meer moesten bedenken. En één ding is heel belangrijk. Geen enkele Romein ging deze straffen tegemoet. Alleen buitenlanders. Dus en als we later naar de voeten kijken. En dan zien we dat deze voeten deze toekomstige koninkrijk van het beest gaan presenteren.

leren. En het bijzondere ervan is dat het uit twee componenten bestaat. Een gedeelte uit klei en een ander gedeelte uit ijzer. Dat zijn twee componenten die nooit een eenheid kunnen vormen. Dus dit koninkrijk zal verdeeld zijn en vrij zwak. Maar de voeten hebben 10 tenen. En het getal 10 komt terug in een ander beeld dat Daniël ook gaat geven. Maar wat we ook gaan zien in Openbaringen. Na 70 jaar heeft Daniël meegemaakt dat het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, het Gouden Hoofd, vernietigd werd. En hij maakt kennis met de tweede koning met het zilveren borst. En dat is de koning Darius van Medo-Persië. Maar ook mag Daniël blijven dienen aan het hof. En hij herinnert plotseling het woord van Jeremia. En gaat vastend en biddend om de Heer eraan te herinneren wat hij beloofd had. En Daniël verootmoedigde zich diep voor de zonde van zijn volk in Daniël 9. En als hij nauwelijks klaar is met een hartverscheurend gebed van ootmoed tot God, komt Gabriël en brengt gebedsverhoring. Hij krijgt niet alleen antwoord dat ze vrij uit zullen gaan, maar over 70 jaar weken die aanstaande waren. En de engel spreekt tot over de laatste jaarweek. Over iemand die in die laatste jaarweek gaat opstaan, een week lang een verbond zal sluiten en in de helft van die week gaat hij het verbond verbreken. Mensen, een jaarweek in de Bijbel heeft 7 jaar. Dus de helft van een jaarweek is 3,5 jaar. U moet dat goed onthouden. Want ook die 3,5 jaar komen voor in het boek van Openbaringen. In Daniël 12 vers 11 zegt de engel heel duidelijk dat er een vorst zal komen en die verwoesting gaat brengen op aarde 1290 dagen in Daniël 12 vers 11. En die vorst die gaat verwoesting brengen en in die 7 jaar halverwege 1290 dagen, dat is precies 3,5 jaar. Ik ga dat even snel voor u lezen, waar hij zegt van, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn 1290 dagen. En dan zegt hij wel, zaligheid die blijft verwachten 1335 dagen bereikt. En dat is 3 jaar en 7 maanden. Hij zegt wel, zalig zij die verwachten in het eerste 3,5 jaar. En dat wil zeggen, deze antichrist gaat 7 jaren zichzelf laten zien. We gaan het later zien in Thessalonicense. Dat Paulus zegt dat voordat Jezus komt, hij zich eerst gaat openbaren. Er komt een tijd van afval, maar dan gaat hij zich openbaren. Dat wil zeggen, in de eerste 3 jaren of 3,5 jaar gaat hij heel lief en vleierijen. Hij gaat een verbond sluiten met Israël. Hij gaat toestemming geven voor de derde tempel om te bouwen. En in die 3,5 jaar gaat hij mensen met zijn vleierijen. Mensen gaan zodanig op deze man afkomen, want hij gaat charisma hebben. Hij gaat veel beloven. Hij gaat vrede brengen, een vrede waarvan de Bijbel zegt geen vrede is. En plotseling, en hij gaat toestemming geven voor het offer, wat ik ook ga bespreken over die rode vaars die nu al is geofferd in Israël. En hij gaat toestemming geven om die derde tempel te bouwen. En halverwege zegt de Bijbel, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt, hij gaat halverwege van die 1290 dagen, gaat hij in de helft van die 7 jaar zeggen stoppen met het offer. En hij gaat zichzelf plaatsen in de tempel als God. En mensen, die 3,5 jaar, die laatste 3,5 jaar, gaat hij letterlijk het beest uithangen. En voor die tijd moet Christus al gekomen zijn. Dus daarom zegt de Bijbel dat je moet verwachten voor die laatste 3,5 jaar. Je moet in die verwachting blijven. Dat had ik al
in die twee vorige edities gezegd over Openbaringen 3 vers 10, omdat gij het bevel hebt bewaard om me te blijven verwachten, dan zie je die verwachting komt hier weer voor. Blijf me verwachten, ga ik jou ook bewaren, zegt de Heer Jezus in Openbaring 3 vers 10. Voor deze uren van deze man die over de hele wereld komen zal. Mensen, de Bijbel is zo duidelijk. Men vindt het moeilijk om het boek Daniël te lezen, maar wanneer je de geest van God hebt en je stelt hem vraag van wat betekent dit? Hij legt het haarfijn uit. Het is niet zo moeilijk, want je ziet constant parallellen. Het komt weer voor in het ene boek en weer in het andere boek. Oké. Dus we lezen welzaligheid die blijft wachten in die eerste helft van die 7 jaren. Want dat is het tijdspanne van de opname. We weten geen dag nog uur, maar Jezus geeft heel duidelijk aan dat je aan het seizoen kan zien hoe laat het is. Hij zegt, jullie kunnen wel mooi zien van het gaat regenen of het gaat niet regenen. Oh, het wordt zomer of het wordt winter, maar de tijden kun je niet onderscheiden. Nee, we kunnen de tijden wel onderscheiden. Dus ik ga nu even naar Openbaringen 13 vers 1. En ik ga daarmee eindigen om jullie te laten zien hoe belangrijk het is wat Daniël gezegd heeft. En in Openbaringen 13 wordt er gesproken over een beest uit de zee. Als je het woord zee leest in de Bijbel, dan gaat het over een mensenmassa. Het gaat om mensen. De zee. En laat niemand je iets aan. Soms hoor ik mensen iets uitleggen over de zee. Nee, de zee is gewoon een mensenmassa. En daarom moet je theologisch ontzettend goed onderbouwd zijn om symbolen te begrijpen in Gods woord. En hij zegt dit, en dit is heel belangrijk. En ik zag uit de zee, uit de mensenmassa, een beest opkomen. Dat geeft aan dat dit beest een mens gaat zijn. Hij komt uit de mensen. Het is geen demon, het is een mens. En met die, en met 10 horens, wat had ik gezegd? Wat hebben de tenen, de tenen, voeten van het laatste koninkrijk, hebben 10 tenen. Met 10 horens en horens willen zeggen macht in de Bijbel. Horen, de Bijbel zegt van, u hebt mij horen verhoogd. U hebt mij macht gegeven. U hebt me autoriteit gegeven. Dus als je horen ziet, betekent dat grote kracht en grote macht. En met die 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. Kronen is weer autoriteit. En op zijn koppen namen van Gods lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een leeuw. En je ziet het, al deze symbolen hebben te maken met een bepaalde karaktereigenschap die deze man zal hebben. Hè? En verder zegt de Bijbel van, en de draak, dat is Satan, gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat houdt in dat deze antichrist, deze mens, Jezus Christus gaat nadoen. Hij is een valse Christus. Zoals de Vader, de Heer Jezus, ook kracht gaf en een troon gaf en grote macht, gaat de draak Satan deze man hetzelfde geven. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Mensen, u hoort het. De gehele aarde. En zij aanbaden de draak, Satan, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En hij zei, en de mensen zeggen, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En hem werd een mond gegeven. Je ziet dat hij is een mens, heeft een mond, heeft geen bek. En hem werd een mond gegeven met grote woorden en godslastering. En hem werd macht gegeven, hoe lang? Dit 42 maanden lang te doen. 42 maanden is precies 3,5 jaar. U hoort het. 3,5 jaar. De Bijbel zegt het in Daniël. 1290 dagen. En hier wordt het 42 maanden lang. Dus niet 7 jaar zoals men zegt. 7 jaar lang gaat hij. Hij kan niet 7 jaar lang regeren. Hij gaat precies 3,5 jaar de beest uithangen. En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En u moet dit horen. En zijn tent
en hen die in de hemel wonen. Wie wonen in de hemel? Waarom wordt dat gezegd? Dat zijn zij die al zijn opgenomen. En we gaan het later weer zien in een andere editie. Hij begint te lasteren. Hij is woedend voor die opname. En hem werd gegeven om tegen de heiligen die achtergebleven zijn oorlog te voeren en hen te overwinnen. En mensen, als je achterblijft, je hebt geen schijn van kans meer. Want hij zegt hier zo, en hem werd macht gegeven om elke stam, elke natie, elke taal en volk te overheersen. En alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. En dan zegt de Bijbel hier zo. Indien iemand het oor heeft hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Dan ziet u van, er is geen uitweg dan met het zwaard gedood te worden. Mensen, kinderen, ik wil u werkelijk bemoedigen om nu op te staan, om wakker te worden. Want de komende edities, ik moet dit eerst zeggen, van 3,5 jaar gaat hij regeren. En die tenen, we zien al zoveel dingen. Ik ga u over verschillende koninkrijken vertellen, wat er nu al gebeurt in de wereld. Wat voor verbonden er al gesloten zijn. We hebben gezien hoe Jared Kushner, dat is de schoonzoon van Trump, hoe hij al de Abraham-akkoord heeft gesloten met al die Arabische wereld, hoe ze al Israël als hoofdstad, Jeruzalem als hoofdstad van Israël hebben geplaatst, hoe ze bezig zijn met die derde tempel, hoe al die Arabische Emiraten al bij elkaar komen om dit vredesakkoord, waarover Daniel en openbaringen praat er ook over dat hij een vredesakkoord gaat sluiten. Maar mensen, we gaan schrikken wat hij gaat doen om mensen zodanig te misleiden dat we achter hem aan gaan gaan. En daarom spreek ik nu van, maak je mind op. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego hebben laten zien van, terwijl ze in ballingschap gingen, terwijl ze in ketenen zaten, hebben ze een keuze gemaakt. Ik ga niet buigen en ik ga waakzaam zijn. En ze kwamen daaraan in het koninkrijk en ze werden vlees al van die afgoden gegeven. En deze jongens hebben niet gedacht aan, oh lekker eten, weet u. Ze hebben gewoon besloten, we eten niet van de afgoden. We eten niet van het eten. We moeten nu al gaan kiezen, wat ga ik doen en wat ga ik niet doen. Want het is niet lang meer dat deze koninkrijk, dit koninkrijk van het beest, zichzelf gaat openbaren. Ja, en daarmee kom ik tot het eind van deze editie. En dan gaan we volgende week verder praten over het koninkrijk van het beest en over de wegrukking. Maar ik wil dan ook vooral praten van naar het koninkrijk van het beest toe. Wat er allemaal dan die voorbereidingen zijn zoals artificial intelligence. Dat is ontzettend belangrijk, want dat is een voorloper van wat het beest gaat doen om ons te stimuleren om zijn merkteken te nemen. Ik wil u van harte bedanken voor het luisteren. God zegen, Maranatha, en tot de volgende keer.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro den na a ini a mofo, Noso lontu amofo. Nono de tatra eshi bere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kon na grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear your condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni uroko makandra nanga den patna fu en.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, Bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, bijzonder fijn om weer bij u terug te zijn met het wonderbare woord van God. Waarlijk, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wees van harte gegroet in de lieflijke naam van Jezus, die in zijn grote liefde naar u en naar mij heeft omgezien. Wanneer aan u de vraag zou worden gesteld: bent u gered? Wat zou dan uw antwoord zijn geweest? Maar laat ik, voor ik hierop verder inga, duidelijk maken wat gered zijn betekent volgens het woord van God. In Romeinen hoofdstuk 3 vers 23 staat: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn Zoon Jezus Christus. Woorden waarmee de Heilige Geest aan ieder duidelijk wil maken dat elk mens, en of jij nou goed leeft of niet, in Gods ogen bezit jij niet de rechtvaardigheid die jou toegang tot God zou moeten geven. De rechtvaardigheid die God van ons eist, kan ook op geen enkele menselijke manier geproduceerd worden. Niet door onze offers, vasten en bidden, of welke religieuze activiteit dan ook. Met andere woorden, welke religie jij ook aanhangt, de rechtvaardigheid die God van jou en van mij vraagt, ligt buiten onze mogelijkheid. Voor ons mensen dus onbereikbaar. Daarom dat er staat: want al zo lief had God de wereld, dus u en ik, dat hij aan ons gaf zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen. Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Alleen Jezus, Gods enig geboren zoon, is en was zonder zonden. En daarom was zijn leven het enige offer dat God kon aanvaarden. Om ons van al onze zonden vrij te kopen, is Jezus in opdracht van de Vader in onze plaats gaan staan, om zodoende al onze ongerechtigheden op zich te nemen, als ook de straf, dus de consequentie van onze zonde. En dat is de eeuwige dood of afscheiding van God. Vandaar dan ook de woorden van de Heilige Geest: hij, dus Jezus, die geen zonden gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij de gerechtigheid Gods zouden ontvangen in hem. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. En dit heeft God gedaan, omdat hij in zijn grote liefde en ontferming naar ons had omgezien. Daar hij niet wil dat er zelfs maar één mens verloren zal gaan, maar dat allen, dus een ieder, tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Want, zegt de Heilige Geest, God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert van zijn wegen en leeft. Ezekiel
hoofdstuk 18, vers 23. Jezus is het offerlam dat God de Vader aan ons geschonken heeft om de zonden van de wereld weg te nemen. Daarom de woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29. En dit heeft Jezus gedaan door in onze plaats aan het kruis te sterven. Met andere woorden, alles wat wij zouden moeten ondergaan, heeft Hij voor ons op zich genomen. En daarom Jezus zijn uitroep. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar

aanneemt, ontvangt via Jezus de gerechtigheid die God eist om tot God toegang te krijgen. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. En daarom ook dat Jezus van zichzelf zegt: ik ben de weg. Dus de toegang tot God. De waarheid. Dus een andere boodschap van redding bestaat er niet. En ik ben het leven. Dus zonder hem blijf jij in de eeuwige dood gevangen. Want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. En nu terug naar de vraag: bent u gered? De beantwoording van deze vraag moet voor ons allen van het allerhoogste belang zijn. Want het gaat om jouw eeuwig heil. En de gevolgen van het niet gered zijn, zijn irreversibel, dus onomkeerbaar. Wanneer Jezus het heeft over ons eeuwig heil, is hij heel direct en duidelijk. En hij verdoezelt niets, want als geen ander weet Jezus dat het een zaak van eeuwig leven of eeuwige dood is. Degenen die zich nu niet bekommeren om de vraag of hun ziel wel of niet gered is, zijn juist diegenen die het meest geschokt blijken te zijn wanneer er zich een lichamelijke calamiteit voordoet. En ten tijde van Jezus was dit niet veel anders. Want geschokt door de wrede wijze waarop Pilatus een aantal Galileërs heeft laten ombrengen, komen enige van de Joden tot Jezus. Maar dan antwoordt Jezus hen en zegt: bekeer u, anders gaat u allen evenzo verloren. En met dit antwoord verlegt Jezus het accent van het tijdelijke van het lichaam op het eeuwige van de ziel. Lucas hoofdstuk 13, vers 3 en vers 5. Vandaar dan ook Jezus zijn woorden: en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Matthäus hoofdstuk 10, vers 28. Voeg hier nog bij de waarschuwing die Jezus richt tot hen die zich louter met het materiële willen bezighouden en geen tijd nog aandacht willen geven aan de vraag of zij gered zijn. Want wat baat het een mens, zegt Jezus, als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Matthäus hoofdstuk 16, vers 26. Met andere woorden: je kunt alles hebben: carrière, geld, status, invloed en macht. Maar indien jij de vraag of jij gered bent uit de weg gaat, zul jij onherstelbare schade aan jouw ziel aanbrengen. En wie denkt dat de vraag of jij gered bent alleen betrekking heeft op hen die buiten de kerk staan, die zou dan goed moeten luisteren naar hetgeen Jezus hierover zegt. Niet een ieder, zegt Jezus, die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus hoofdstuk 7, vers 21. Het is dus niet genoeg

om met jouw mond te zeggen, ik ben gered, ik ga naar de kerk en ik bid. Wanneer dat werkelijk waar is, dat jij gered bent, dan zul je ook de werken moeten voortbrengen die aan jouw bekering beantwoorden. Dus uit jouw gedrag moet blijken dat jij van jouw oude gedragingen bent gered of verlost. Indien jij eerst loog, nu niet meer. Indien jij stal, nu niet meer. Indien jij hoereerde, nu niet meer. Indien jij deed aan kwaadsprekerij en roddel, nu niet meer. Met andere woorden, jouw oude gedrag heeft nu plaats gemaakt voor een nieuw gedrag. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Zo dan, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Als geen ander kent God onze werken. Niets is voor zijn oog verborgen. En hoe mooi ook wij onze werken willen presenteren, het werkelijke motief van ons hart is hem bekend. Dit besef deed koning David uitroepen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 23 en vers 24. Ga de vraag of jij gered bent toch niet uit de weg. Want dat verraadt dat je iedere reflectie ten aanzien van de toestand van jouw ziel uit de weg wil gaan, wat neerkomt op struisvogelpolitiek of een ernstige vorm van zelfbedrog en onverschilligheid die jij zeker niet tot in het oneindige zal kunnen realiseren. Wees toch niet onverschillig met jouw ziel en sta stil en hoor wat Gods geest tot jou spreekt. Nu heb je nog tijd, maar morgen kan het te laat zijn. God die jou van binnen en van buiten kent, is er niet op uit om jou te veroordelen. Integendeel, het is zijn verlangen jou te leiden op het pad van het eeuwige leven, de weg waar je niet verloren gaat. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15 vers 13. Dit heeft Jezus niet alleen gezegd, maar heeft het ook voor u en voor mij gedaan. Zijn liefde voor ons was niet gevoel of mooie woorden, maar rauwe daden die hem zijn leven hebben gekost. En daarom dat de Heilige Geest zegt, hij heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven. Efeze hoofdstuk 5 vers 2. En dit alles heeft hij gedaan omdat hij van ons houdt. En niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: No se van de Shine y nos también te escucha Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals, mais, milkshakes en nog veel meer. Hier eten of meenemen, u geniet er zeker van. We zijn gevestigd aan de Kennedyweg 85 in het district Para. Telefoon 8424-545. Happy Bee, our food is a pleasure.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: God zegen gemeente. Vanavond gaan we het woord openen voor de Heere. En het thema dat ik op mijn hart heb gehad is: hoe herstellen wij het vervallen hut van David? Er zijn twee bijzondere woorden in dit thema: herstellen en vervallen. En David. Het mooie ervan is dat God niet heeft gezegd het vervallen hut van hem, maar het vervallen hut van David. Dat geeft ons reden genoeg om erbij stil te staan. Omdat God een goede God is en hij houdt van ons. En hij is constant bezig ons richting te geven aangaande zijn wil, zijn gedachten en zijn liefde voor ons. Laten we vandaag gaan we back and forth door Gods woord. Omdat we in de Bijbelstudie zijn. Amen. En we gaan kijken de teksten die God ons geeft om ons licht te geven over zijn woord. Dat hij ons oog opent en dat hij ons zegent, zodat we hem kunnen dienen. En dat we welgevallen mogen zijn in zijn ogen. Amen. Laten we gaan naar Amos 9, vers 11 tot 15. Amen. Daar staat, kunt u met me meelezen? We gaan het even samen lezen. Vers 11. Te dien dagen, ik hoor u niet. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten. En wat daarvan is ingestort, overeen zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Dat is een belofte. God geeft ons hier een bijzondere belofte. Hij zegt in die dagen. En nou, wanneer God zegt in die dagen, dan is het een bestemde tijd. Een specifiek moment, periode. Gaat hij een aantal dingen doen. Hij zal het doen. Is een belofte die hij ons geeft. En hij zegt, ik zal weder oprichten, is het eerste. Hij zegt, dus haar scheuren ga ik dichten. En wat is ingestort, overeind zetten en herbouwen. Als wij deze tekst nemen, dan zien we dat die hut niet vernietigd is. Dat het niet meer bestaat. Het bestaat er nog, maar het is vervallen. Het is even niet te gebruiken. En God kijkt ernaar en het doet hem wat. En hij heeft gezegd, te dien dagen gaat hij herstellen. En we gaan kijken welke dag dat is. Maar als we verder lezen in die tekst, zijn er nog meer beloftes die hij heeft gedaan. En dat ga ik lezen vanaf 12. Opdat zij beërven de rest van Edom. En van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heere, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druiven van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Halleluja. Ik zal inkeer brengen in het lot van mijn volk Israël. We kunnen makkelijk zeggen, ja, dit woord gaat om Israël. Maar we gaan later zien dat God een bijzondere belofte van herstel heeft. En als we het zo verder lezen, dan gaat het om voorspoed, welzijn, welvaart, herstel, vernieuwing, doorbraak. Er zijn een aantal dingen die God gaat doen wanneer hij die hut van David herstelt. Maar als we naar voren kijken, zien we dat onze God de profeet Amos heeft gebruikt om een aantal dingen uit te spreken, omdat God ontevreden was over het gedrag van Israël. En Amos heeft een tal van visioenen gehad. En u wil ze bijna niet lezen hoeveel boos kan je zeggen, onvrede God had over het Israël. Maar dan zie je het vaders hart dat hij komt met een belofte. Dat hij gaat herstellen. En diezelfde God dienen we. Als hij u moet aanspreken, als hij u moet tuchtigen, als hij een aantal dingen doet, dan is hij daar. Maar dan is hij weer die God die herstel brengt om ons te zegenen. Want hij is een God die gaarne zegen. Ik wil me haasten om u aan te geven dat dit woord niet alleen is voor Israël. Dit woord is voor u en mij. Dit is voor deze tijd. En we zitten aan de vorige avond van die tijd. En we gaan kijken wat Handelingen ons zegt. En dan gaan we verder. We kijken naar Handelingen 15. Handelingen 15. En Handelingen is de periode van de Heilige Geest. Toen Jezus op aarde was en de Heilige Geest ons mocht bedienen. En daar zien we weer dat God het heeft herhaald. Handelingen 15. Hiervoor, waar heb ik het? Is het er al? Vanaf. Hiervoor. Vanaf 16, ja. Handelingen 15, vanaf 16. God is een goede God, hè? Wij moeten nooit vergeten dat de liefde van God niet de liefde van mensen is. God zijn barmhartigheid heeft genade geschonken aan ons door de Heer Jezus aan ons te geven. Maar die barmhartigheid die hij ons toont bij dag en nacht, als wij verkeerd zijn gegaan, is hij daar om ons te helpen, om ons te redden. Handelingen 15.

Yeah. Vanaf vers 16. We zien hier de vergadering te Jeruzalem. Jezus was al opgegaan. En we zien daar dat er iets gebeurde. De apostelen komen bijeen. Maar er waren meer mensen bijeengekomen. Ik ga het context niet helemaal lezen. We hadden de Farizeeën die tot geloof zijn gekomen. Maar we hadden ook de Samaritanen. Dat waren het tegenpool van de Joden. Het waren de heidenen. En ik zeg altijd profeet Petrus. Die heeft een geweldige statement daar gemaakt. Want er was discussie over de besnijdenis. En Petrus somt op. En we lezen vanaf vers, zeg maar 7. Tweede deel van 7. Mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, omdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen, zegt Petrus. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven. Evenals ook ons. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen die het geloofd hun hart hebben gereinigd. Petrus staat op en weet bij de ontvang van de Pinksterdag, toen ze in tongen kregen, spraken ze in verschillende tongen. En de mensen die in de buurt waren, die zeiden, het waren allemaal heidenen van verschillende landen. En ze zeggen, kijk, hij praat ons taal. Wij verstaan wat hij allemaal zei. Omdat God ze alvast wilde bereiken. Dat hij ook voor hun gekomen zijn. En Petrus wist wat zijn roeping was. En hij zegt in vers 16, citeert hij Amos 9, vers 11. Hij zegt in vers 16, daarna zal ik wederkeren. Laat me 14 nemen. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Zijn wij dat niet? Amen? Amen. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Daarna, wanneer hij die heidenen heeft geroepen, zegt hij, daarna zal ik wederkeren. Halleluja. En de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten, opdat het overdeel der mensen de Heere zoeken. Dat het overdeel der mensen de Heere zoeken. En alle heidenen, over welk mijn naam is uitgeroepen, is zijn naam over u uitgeroepen. Amen. Spreek de Heere die deze dingen doet. Welke van eeuwigheid bekend zijn. Als we kijken dat God de hut van David gaat weer oprichten. En de vraag is, maar hoe moet ik het plaatsen? Ja, een hut. Ik zie niets geestelijk daar. Als God zegt, hij gaat de hut van David weer oprichten, dan zal hij het doen. Hij gaat het zeker doen. We weten dat dat een belofte is aan Abraham. Dat hij alle volken zal maken tot zijn kinderen. En dat heeft hij weer bevestigd aan Jacob. Toen hij lag daar bij Bethel en hij engelen op en af zien gaan, heeft God het weer aan hem hersteld.
gezegd dat hij alle volken gaat maken als de sterren der hemelen. De belofte staat over tijd, overeind, maar de bestemde tijd daarvoor. We zien dat God verwijst naar David. Want David is een bijzondere man in Gods ogen. In Amos hebben we gesproken over de Edom. En Edom was Esau. Is het geslacht van Esau. En hij zegt, het restant van Esau gaat hij weer in orde maken. En we zien dat als we kijken naar de hut van David en we naar het leven van David kijken, dan zien we dat God zichzelf continueer via David de salving op zijn leven heeft gezet, omdat hij ons iets wil leren. Van alle profeten heeft Jezus steeds verwezen naar zijn vader David. Steeds heeft Jezus gezegd, mijn vader David. Maar Jezus is een paar generaties na David gekomen. En we gaan kijken waarom hij dat doet. Laten we kijken wat God bedoelt met de tent van David. Trouwens, dat van Jacob staat in Genesis 28, vers 13 en 15. Op de aardbodem ga ik alle geslachten zegenen. Zij, uw nageslacht zal zijn als stof der aarde, om het even te herhalen. We gaan terug naar David. Omdat wij ergens naartoe moeten gaan met de hut van David dat vervallen is. En we gaan kijken, waar is de tent van David? U weet, ik ga het verhaal aan u voorhouden. Dat David op een gegeven moment, nadat hij koning werd, want David was 17 jaar toen hij gezalfd werd. En toen hij gezalfd werd, had hij een bijzondere karakter. En toen hij 30 was, werd hij koning. En reeds toen God hem zalfde tot koning en Saul een probleem had met demonen, moest men iemand zoeken die Saul tot rust kon brengen. En de mensen om hem heen, die hem kennen, zeiden, er is een zoon van Isaï. We kunnen hem halen om voor u te spelen. En daar werd er een bepaalde karakteristiek van David neergelegd. En dat lezen wij in, even hoor, 1 Samuel

Ik denk dat. Mag ik even? Oh ja, ik heb het hier. Ja, de karakteristieken van David lezen wij in 1 Samuel 4.

Ja. Ik heb het hier ergens anders. Ja. Dank u wel, is waar. 1 Samuel 16, vers 14. En dan gaan we kijken wie David precies is. En het merkwaardige ervan is dat David niet is veranderd. Hij is dezelfde persoon in wat karakter betreft. 1 Samuel 16. We gaan het rustig doen. 1 Samuel 16. Als iemand het heeft, mag je het alvast lezen. Ja.

0: Ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet, Isaï, gezien die spelen kan. En hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte en de Heere is met hem.
1: Amen.
2: We zien dat David een bijzondere jongeman was. Een jongeman die een relatie had met God. Een jongeman die God eigenlijk geroepen heeft om in zijn dienst te staan. En hij was een leviet. Hij kon goed spelen, hij was een zanger, hij was een componist. Hij was degene die God kon lof offeren. En wanneer hij in het veld was, dan deed hij niets anders dan God alle eer te geven. En we zien verder dat hij een krijgsman was. Want hij zegt, als die beer komt, dan sla ik hem dood. Omdat hij een dappere held was. Hij was een jonge man die onbevreesd was voor het kwade. Hij was onbevreesd voor wat dan ook. Omdat hij zijn vertrouwen had gesteld op de Heere. We zien ook dat hij schoon ter tale was, van gestalte was. Dat betekent omdat hij veel in het koninkrijk van God vertoefde. Als we kijken naar het verhaal van Daniel, Sadrach en Abednego, toen ze in ballingschap waren en de koning Nebukadnezar ze in het paleis wilde hebben, gaf hij opdracht aan de dienaar om te kijken naar jonge mannen die schoon van uiterlijk waren en dat ze voorbeeldig zijn, zodat ze in het koningshuis konden dienen. Niets gebeurt zomaar in de Bijbel. Dus David had het met zich mee op dat moment. En je wordt toch prachtiger en mooier wanneer je in Gods tegenwoordigheid vertoeft. Wanneer wij constant in Gods tegenwoordigheid vertoeft, kan je niets anders worden dan op hem te gaan lijken. En de Heere was met hem. Dat is het belangrijkste. De Heere was met David. Maar David had een bijzondere taak. Want hij werd koning. En toen hij koning werd, was hij een held en hij moest vaak strijden. En op een gegeven moment wist hij wat Gods koninkrijk gedachte is. En hij besloot, want hij miste de ark des verbonds. De afspraken die God had met zijn volk. De ark des verbonds was Gods tegenwoordigheid in Israël. De ark des verbonds was God zijn grootheid tonen aan zijn volk. En hij miste die ark. Want tijdens een strijd zijn ze die ark kwijtgeraakt. Ik ga niet te veel diep op van al de plaatsen waar ze de ark hebben gebracht. Maar in 1 Samuel zien wij dat ze uiteindelijk de ark, David de ark moest hebben. Want de ark wilde hij in Jeruzalem hebben. Want hij had Jeruzalem tot een stad gemaakt. Hij had koninkrijksgedachten. Saul had Jeruzalem niet tot een stad gemaakt. De mensen moesten op de heuvel God gaan dienen. Maar David zegt nee, Jeruzalem wordt een stad. Daarom zeggen ze de stad van David. En hij zegt het ark moest hier zijn. En David ging erop af om die ark te halen. En wat hij niet had gedaan, is dat hij de Torah God niet had geraadpleegd van hoe wilt u dat wij de ark moesten verplaatsen? Omdat datgene wat God heilig verklaard is, is heilig. Je zal rekening houden met zijn woord. Je zal rekening houden met zijn protocol. Wanneer wij dingen doen voor God. We kunnen niet uit eigen kracht en eigen inzichten Gods werk doen. Je dient eerst je te conformeren van God, bij God. En hij had geen rekening mee gehouden. En toen ze die ark verplaatsten, sloeg God, omdat u ziet, de ark had aangeraakt, sloeg God hem neer. En David werd bang. En hij was eigenlijk ook boos op God. Maar hij geeft niet op. Omdat hij een relatie heeft met God. Hij weet wie zijn God is. Dus nadat die ark werd gezet bij de Obed-Edom, een ander leviet, omdat in de Oude Testament er duidelijke richtlijnen waren gegeven dat alleen de levieten de ark mochten sjouwen. Nobody else. En dat heeft hij over het hoofd gezien. Dus hij ging terug en hij ging God raadplegen. En nadat hij wist wat hij moest doen, hij kreeg toen te horen van hoe, vanwege het feit dat de ark bij Obed-Edom was, werd Obed-Edom gezegend. Hij werd bijzonder gezegend. En David zegt, nee, die ark moest hier zijn. Want het is Gods tegenwoordigheid. Want waar God is, is er blessing. Waar God is er doorbraak. Waar God is er overwinning. Ze hadden de ark bij de Filistijnen zelf gebracht. En bij de Ashok, de god van in hun tempel. Toen ze de volgende dag waren, lag alle hoofden op de grond van de beelden. Want wat God niet heeft gedaan daar met die beelden van de afgoden, was niet maals. Dus ze moesten de ark wegsturen. En ze gaven God een offer. David zei, nee, we gaan die ark halen. Want de ark moet bij ons zijn. Zodat God zegen in ons tegenwoordigheid is. De tegenwoordigheid. En ze besloten de ark te brengen naar Jeruzalem. God, David, legde de ark in een tent. En vanaf dat moment weet men niet meer waar de ark is. Tot de dag van vandaag. Maar toen David de ark bracht naar Jeruzalem, was het met gejuich, gejubel, vreugde. In 1 Samuel 6 vers 21 zegt hij, I will celebrate before the Lord. Hij had een verlangen om God te aanbidden. David was bewust van wat praise en worship brengt. David was bewust van de God die hij dient. Want hij zegt dat wij voor zijn aangezicht met offers moeten komen. En u merkt dat toen hij kwam, met de ark was het gejubel en gejuich. De hele stad was in rep en roer. En David danste uitbundig. Alsof zijn leven ervan afhangt. Zijn vrouw Milga, die kon het maar niet begrijpen. En minachtte David in zijn hart. En David zei tegen Milga, ik zal God loven en geven wat hem toekomt. Maar het maakt niet uit wat je zegt. En God zegt dat Milka, omdat ze hem heeft minacht, werd ze onvruchtbaar. Letterlijk en figuurlijk. De naam is nooit meer genoemd in de Bijbel. Er is nooit aangegeven dat ze vruchtbaar is geweest. Niet geestelijk, maar ook niet lichamelijk. Ze heeft ook nooit een kind gebaard. Daarmee zegt God aan ons dat wij nooit mogen komen aan zijn aanbidding. Want het is het enige wat wij hem kunnen geven. Een hart van aanbidding. Een hart met een overgegeven hart. Hij zegt dat wij hem moeten aanbidden naar geest en in waarheid. No mekmeksani, no ajersani. Maar een true overgegeven, want God ziet het hart aan. David was de man naar Gods hart. Want hij wist hoe hij met God omgaat. Ja, hij heeft gezondigd. Maar hij wist ook wie God is. Dat hij verkeerd was. En hij was snel. En dat was dat ding bij David. Wanneer hij had gezondigd, was hij snel om vergiffenis te vragen. En te herstellen met God. En zijn leven weer in het gareel te brengen. Amen. We gaan kijken dat God alle reden had om David te zegenen. Want we leren dat God zegt, wij moeten hem aanbidden. En hij heeft ons gezegd in Matthäus, dat wie mijn geboden bewaart, die is het die mij lief heeft. En ik zal hem lief hebben en zal geliefd worden door mijn vader. De De 10 geboden waren in de ark. Dat is 1. Die staf van Aaron was in die ark. Dat is het 2. En de manna, dat waren de 3 dingen die in die ark waren. En het was omhuld met goud. En dat was Gods tegenwoordigheid. Dat wil zeggen, hij gaat altijd zorgen voor zijn kinderen. Hij gaat altijd zorgen voor ons wanneer zijn tegenwoordigheid aanwezig is. En de staf symboliseert de Heilige Geest. En de 10 geboden, het zijn geen verboden. Het zijn geboden. Als je dat doet, dan gaat dat gebeuren. Jij mag kiezen. Het zijn geboden. En zijn geboden staan nog steeds overeind. Want als wij zijn geboden bewaren, dan zegt hij in Exodus 20, dat hij ons vrij maakt van de afgoden van onze voorouders. En hij zal barmhartigheid gebieden aan duizenden die hem liefhebben en zijn geboden bewaren.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres.

0: Béret. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Scheinin on. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Weet jij wat syphilis is? Syphilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syphilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjesticht te Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Know that no matter what you're going through, there's still glory coming, and it's coming after this.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: wanna get to know you.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: het alacel.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected alacel.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected alacel. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en ik presenteer het programma Wij willen dat Jezus wordt verhoogd in dit land en dat hij gekend wordt in dit land. Halleluja. Ik wens u een gezegende luistertijd toe. Vandaag ga ik praten over het Koninkrijk der Hemelen. Wat is liefde? Hij houdt van ons. Hij houdt van u met een oneindige liefde. Halleluja. Dank u. Johannes 3, vers 16, zover u niet weet waar het te vinden is. Met een onophoudelijke liefde houdt de Heere van u. De Heere is in zorg over u. De Heere denkt heel veel aan u. Halleluja. Hij denkt heel veel aan u en hij wil dat u dichter bij hem komt. Dichter bij hem komt. Steeds dichter bij hem komt en niet ver van hem afblijft. De Heere heeft grote plannen met u. Grote plannen koestert hij met u, heeft u met u. En hij wil dat zijn plannen met u vormen aannemen, gestalte krijgen. In Jezus' naam. Christus kwam naar de aarde en hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard. Hij heeft het Koninkrijk der Hemel geopenbaard en hij roept ons op om ons te bekeren. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het is nabijgekomen, zegt hij, toen hij op aarde was. Bekeert u, bekeert u. Vraagt hij ons. En hij zegt in Matthäus 3, vers 2, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Hij roept u op om u te bekeren. U hebt Heer Jezus aangenomen, maar u moet zich ook bekeren van uw een levenswandel dat niet tot eer en glorie van God is. Want vaak nemen we de Heer aan, ja, maar we leiden niet een leven dat de Heer behaagt. Toch? En hij zegt, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Laat los alles wat je moet loslaten dat niet tot eer en glorie van de Heere is. Bekeer je. Hij zegt in Matthäus 5 vers 10. Zalig zijn de vervolgden der gerechtigheid. Want hun is het Koninkrijk der Hemel. Hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard door zijn komst op deze aarde. En het was allemaal om de totale mensheid. Het was niet om zichzelf te behagen. Maar het was allemaal in liefde, liefde voor de totale mensheid dat hij zich heeft geopenbaard voor ons. Toch om de relatie tussen mens en God te herstellen. De relatie was verbroken door de zondeval van de eerste mens. Was de relatie tussen God en mens verbroken. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. De zonde behaagt God niet. Maar ondanks de zonde in ons haat God ons niet. Jezus Christus is daarom geopenbaard. Toch? Toch waar, daarin openbaart God zijn liefde aan de wereld. Omdat wij door deze hoge priesters, door deze Jezus Christus tot God kunnen naderen, tot God kunnen komen. Hij, Jezus Christus, brengt ons weer, heeft de relatie hersteld tussen God en mens, het Koninkrijk der Hemelen. Heer Jezus heeft de relatie tussen God en mens hersteld door zijn komst en dood naar deze aarde. Zijn verrijzenis heeft daarbij ook een heel grote rol gespeeld. Hij is opgestaan en is ten hemel opgevaren. Hij was Gods enige geboren zoon en hij was zonder zonde. Was hij met zonde, dan was het opvaren naar het hemel zeker een mislukte plan. Ja, maar hij heeft zonder zonde gewandeld op deze aarde, want hij is dan onze hoge priester in eeuwigheid geworden. De Joden hadden een hoge priester nodig die God zelf benoemde uit de mensen. Maar God benoemt dan geen hoge priesters meer, ook voor de Joden niet. Deze Jezus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Toch? Jezus Christus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Hij is een middelaar, wordt hij genoemd, van het nieuwe verbond. Halleluja. Prijs de Heer. De Heer is groot en zeer te prijzen. De Heer houdt van u. De Heer is liefde. Toch, we kunnen altijd teruggaan naar Johannes 3, vers 16, waarin hij zijn liefde aan u openbaart. Het is oneindig. Hij houdt van u en daarom heeft hij ook zijn zoon gestuurd om dat hij dichter bij hem komt. En hij zegt in het woord, toch, de titel van mijn preek deze dag is het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is door Jezus Christus dicht bij ons gekomen. Door hem is het dicht bij ons gekomen. We moeten ons alleen maar uitstrekken naar onze Heer en Heiland. Die is geslacht om de zonde van de totale mensheid. En hij heeft het Koninkrijk der Hemel dichter bij ons gebracht. De Bijbel praat duidelijk over het Koninkrijk der Hemelen. Het is een hemelse koninkrijk, niet zijn aardse. Bijvoorbeeld, we hebben net een prins, een koning, ja, uit Nederland. Nederland heeft zijn koninkrijk. In dat koninkrijk hebben we een koning op bezoek gehad. Maar dit is aards, dit is menselijk. Weet u? Maar het is niet te vergelijken. Europa had heel veel koninkrijken. De meeste van ze zijn er niet meer. Ik weet niet als er nog twee zijn, Nederland en nog een ander land. Dat is een koninkrijk. Maar dit is een aardse koninkrijk. God heeft daarmee geen bemoeienis. Toch? Maar de hemelse koninkrijk blijft voor eeuwig. En wij moeten ons uitstrekken naar die hemelse koninkrijk. We moeten ons gewoon uitstrekken. Meer uitstrekken naar de dingen van God. Want dat is God wil ten opzichte van ons. We zijn niet bekeerd om te zitten en te kijken en te doen maar wat we willen. We leiden ons eigen leven. We hebben niets te maken met de Heer. We kunnen geen dingen weglaten die we moeten weglaten, die we moeten vermijden. We vermijden niet, we behagen de zonde. We wandelen en handelen in de zonde. Toch, het hindert ons niet, het stoort ons niet. We houden geen rekening met de Heer. We leven maar, we leiden maar ons eigen leven. En dat kan niet als je eenmaal bekeerd bent. Je bent bekeerd, je hebt de Heer aangenomen als je Heer en Heiland. Probeer, doe je uiterste best om een ander leven te leiden. Het Koninkrijk der Hemelen. Het is nabijgekomen voor ons. Door Christus Jezus die aan het kruis is gegaan. Hij betaald, heeft de prijs betaald toen hij hier op aarde was voor onze zonden. Toch, hij was het eeuwige lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Hij heeft de prijs al betaald. Niemand heeft meer schapen nodig om te slachten voor de zonde. Dat ze zichzelf kunnen reinigen door het bloed van de schapen van hun zonde. Nee, het is niet meer nodig. God heeft het niet meer nodig. Want dat was niet een zijn plan. En immers, het bloed van dieren kan onmogelijk reiniging voor zonde van mensen brengen. De koning der koning. Jezus Christus, die onze hoge priester is in eeuwigheid, is geslacht voor onze zonde. Zijn bloed heeft gevloeid voor de zonde van de totale mensheid, van de hele wereld. Hij verdient alle glorie, alle lof, alle eer. Daarom moeten wij stand houden dwars door alle dingen die op onze levenspad komen, die ons niet behagen, die niet tot eer en glorie van God zijn. En we hebben een mond. God heeft ons een mond gegeven om tot hem te roepen wanneer situaties op onze pad komen. Die we niet kunnen, weet je. Die we niet kunnen, die we niet aankunnen. Roep tot God, roep tot die hoge priester. Die hoge priester is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij staat tussen God en de mensen. Roep tot Jezus. Je gaat tot God door deze hoge priester, Jezus Christus. Door Jezus. Roep tot de Heer, roep tot de Heer als er stormen komen, situaties komen op je pad, dat je tot zonde willen verleiden. Toch? Want de Heer behaagt de zonde, behaagt God niet. God houdt van ons. En de zonde kan geen stouweg zijn tussen God en mens. Het Koninkrijk der Hemelen. Ja. In Matthäus 5 vers 10 staat: zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En Matthäus 3 vers 2: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeer je van je oude leven, bekeer je van je zondige wegen, bekeer je van alles wat bekering behoeft en strek je uit naar Jezus Christus. Want het koninkrijk der hemelen, het is niet nabij gekomen voor dieren, het is gekomen voor mensen. Mensen die God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God heeft behagen in ons. God wil niet dat wij verloren gaan ten eeuwige leven. De hel is er. We zien het alleen niet met onze ogen. Het is een geestelijke situatie. God wil niet dat we ten eeuwige leven verbrand worden om de zonde. Nee, de zonde behaagt God niet. Strek je uit en doe jij de dingen die God behaagt. Al de dingen die God behaagt. Als de zonde op je pad komt, roep tot God. Roep tot God. Hij zal je hulp geven uit zijn heiligdom. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij trouwens ook in zijn woord. Strek je steeds meer en meer en meer uit naar God. Hij strekt zijn handen ook open. Hij strekt zijn handen ook uit naar ons toe. Hij wacht op ons. God is liefde en hij houdt van alle mensen. Niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Hij houdt van alle mensen omdat hij de schepper en formeerder is van alle dingen, alle mensen. God is in zorg over u. Zijn liefde is oneindig. Je vindt het in Johannes 3, vers 16. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen, dat is Gods koninkrijk. Het is geen aardse koninkrijk. We moeten geloven daarin. We zien het nog niet. Het gaat zich eens manifesteren aan de eindtijd. We zien het nog niet, maar we moeten geloven. We moeten alleen geloof hebben. We moeten niet wankelen in ons geloof. Niet twijfelen, geen zin. We moeten standvastig zijn in ons geloof. We moeten stand houden dwars door wat voor stormen ook op onze weg komen die ons willen verleiden om de Heer te verlaten. Nee, we moeten stand houden. Hou vast aan deze Jezus. Hou vast. Er zijn koninkrijken. Dit is een hemelse koninkrijk van de Allerhoogste God. Maar op aarde zien we dat er ook koninkrijken zijn. Het verschil is tussen de aardse koninkrijk en deze hemelse koninkrijk is dat deze hemelse koninkrijk voor eeuwig stand houdt, voor eeuwig zal blijven. Toch, het vervalt niet. Het komt niet ten einde, maar die aardse koninkrijken, die eindigen. We hebben niet lang terug een prins of een koning op bezoek gehad. Toch? Een koning uit het buitenland heeft Suriname bezocht. En in dat land is er ook een koninkrijk waarvan hij de koning is. Ja, hij is de koning. Toch, maar we zien dat er steeds een machtverwisseling is. Het waren eerst zijn voorvaderen en het gaat steeds door en door en door. Maar dat is duidelijk het verschil. Jezus blijft de koning van het hemelse koninkrijk. Blijft hij de koning. Er komt geen andere. En er wordt niet gereshuffeld. Hij blijft het. Waarom? Omdat hij Gods enige geboren zoon is. Die naar het kruis is gegaan. Die geslacht is. Die in een pleinhang hing. Het was niet makkelijk voor hem. Maar hij heeft stand gehouden. Dwars door de pijnen. Wat hij moest trotseren. Wat hij moest incasseren. Om de totale mensheid. U. En ik, iedereen, toch? En hij is de koning van alle koningen. De aardse koningen zijn niet te evenaren met Jezus, de komet koning Jezus. Helemaal niet, omdat ze doodgaan. Zoals alle mensen, ze zijn tijdelijk. En het koninkrijk der Nederlanden, zoals we net bezoek hebben gehad. Zijn voorvaderen waren de koningen. En nu is hij nageslacht. En nu zit hij op de troon als koning. Als hij er niet meer is, komt er weer een andere. Zie, dat is duidelijk het verschil dat koning Jezus voor eeuwig koning blijft. En dan niet voor een aardse koninkrijk, een aardse paleis of zo, nee. Een koninkrijk door God gesticht, de God van hemel en aarde, jouw maker, jouw formeerder. Het eindigt niet. Het eindigt nooit en er komt nooit een einde aan de heerschappij van God en de heerschappij van Jezus Christus. Er komt nooit een einde. Ja, ik zie de Heer strekt zijn handen uit. Hij strekt zijn handen uit naar de mensheid. Hij strekt zijn handen uit naar u. Hij wacht op u. Voor zover je nog niet bekeerd bent en je kent hem nog niet, maak die stap nu. Maak die stap vandaag. Maak die stap zo gauw mogelijk. Deze koning wacht op u, hij houdt van u. Prijs de Heer als u al bekeerd bent, als u hem al volgt. Vertel aan mensen over het koninkrijk der hemelen in je omgeving, in je familie. Praat erover. Hij wil dat we onze mond openmaken en praten over hem. Vertellen over ons, dat we, over hem, dat we zielen winnen. Er moeten nog meer zielen gered worden. Er moeten nog meer zielen binnenkomen in zijn koninkrijk. Hij wacht op ons allemaal. Zo, de aardse koninkrijken zijn allemaal tijdelijk. Van tijd tot tijd gaat de koning dood, dan neemt er een andere over. Toch, we kennen het koninkrijk der Nederlanden, we kennen de koning Juliana, Beatrix. En nu is de zoon van Beatrix op de troon. En als hij er niet meer is, dan komt de zoon van hem. Maar niemand reshuffelt Jezus. Jezus blijft een koning op die eeuwige troon van God. Hij blijft het voor eeuwig. Hij is de Alpha en de Omega. Hij blijft voor eeuwig op die troon. Waar hij pleit voor de zonde van ons, van de totale mensheid. Pleit hij voor de zonde van ons bij de Vader. Hij is een voorpleiter van de zonde. Evenals zijn Vader, de Almachtige God, van ons houdt. Zo houdt Jezus ook van ons. En daarom is hij naar het kruis gegaan om geslacht te worden. Hij heeft zijn leven opgeofferd om ons, als we de diepte ervan kunnen begrijpen. Het was niet dat hij geen pijn heeft gevoeld, want hij heeft pijn gevoeld. Zoals ik al zei, is de hemelse koninkrijk niet te vergelijken, want er zijn koninkrijken op aarde met die aardse koninkrijken. En ik heb je al duidelijk gemaakt hoe het toegaat, dat er steeds een koning wordt benoemd met de aardse koninkrijk. Als hij dood is, dan volgt iemand uit zijn nageslacht en zo gaat het door. Toch? Maar op deze troon, het koninkrijk der hemelen, in het koninkrijk der hemelen zit Jezus Christus als de koning der koningen. En hij wordt niet gereshuffeld, hij gaat niet dood. Er komt geen ander in zijn plaats. Is God niet geweldig? Dat God zo door zijn grote liefde aan ons heeft gedacht om zijn zoon geslacht te laten worden voor onze zonde. Het koninkrijk der hemelen houdt eeuwig staan. God is liefde. God strekt zijn liefde naar u uit op allerlei manieren, op momenten waarbij je het ook niet verwacht. De koninkrijken, de aardse koninkrijken, houden niet stand. Er zijn zoveel al, als we naar de geschiedenis kijken, de wereldse geschiedenis, zoveel bestaan niet meer. Europa heeft veel koninkrijken gekend, maar er is maar één volgens mij of twee nog, Nederland. En ik denk dat er nog een andere is. Er waren heel veel, maar kijk naar het verschil. Het koninkrijk van God, nogmaals, waarop Jezus op de troon staat, is eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig. Niemand haalt Jezus van de troon als een koning. Hij blijft voor eeuwig staan en dan is hij daar, niet om zichzelf te verheerlijken, om ons, om de totale mensheid. Toch? Om de totale mensheid zit hij op de troon. God is liefde. God strekt zijn handen uit naar u en God wacht op u. Je bent bekeerd. Toch, je bent bekeerd, je kent Jezus, maar de Heer wil ook dat je in geloof zielen wint. Je moet op de straten gaan, de hekken en de steggen gaan en zielen winnen. Het evangelie verkondigen en de zielen binnenhalen in je familie, in je buurt, op school, op je werkplek, overal. De Heer gaat je kracht geven en hij gaat je beschermen. Hij begeeft je geen zins en hij verlaat je geen zins. Doe zijn wil. Het is zijn wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. God is liefde. Niemand moet verloren gaan. Iedereen moet behouden worden. Als de mensen niet willen luisteren, loop door. Laat af. Bid voor ze. Dat God hun hart aanraakt, dat ze tot inkeer en bekering komen. Want de wereld heeft niets veel te bieden. De Heer heeft niets te bieden. De wereld heeft niets te bieden. God is in zorg over ons, over de totale mensheid. Hij wil dat niemand en dan ook niemand verloren gaat. God wil dat iedereen en iedereen, elke mens die geboren wordt. Want voor we geboren worden, weet God van ons bestaan. Hij weet alles van ons, ons begin en ons einde. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Het maakt niet uit in wat ze geloven. De wereld trekt, maar God is een grote trekker. God is de grootste trekker. Bid voor God. Bid. Bid voor de zielen dat ze behouden worden in je familie, in je buurt. Omdat de wereld trekt. De wereld trekt aan ons toch. De wereld zijn gezindheid. We willen de dingen van de wereld doen. Maar God is de grootste trekker. Daarom moeten we roepen tot God. Bidden tot God. Dat zielen behouden worden. In onze familie, in onze straat, in onze buurt, op de scholen waar we gaan, noem maar op, waar we werken. We moeten roepen tot God. God is de grootste trekker. En waarom trekt hij? Hij trekt niet aan dieren, haar of bomen en planten, aan mensen. Vanwege zijn grote liefde voor ons. Het blijft, alles draait om de liefde van God. De liefde van God. God wil niet dat we verloren gaan. God wil dat wij allemaal behouden worden ten eeuwige leven. Ons lichaam is sterfelijk. Het gaat sterven. Het moet sterven. Omdat het een zondig lichaam is. We leven allemaal. We zijn geboren in de zonde. We leven allemaal in de zonde. Niemand kan zeggen dat ze geen zondaar zijn. Iedereen, ik ook, we zijn zondaren. En ons lichaam kan het koninkrijk der hemel niet beërven. Het koninkrijk der hemelen. Toch, ons lichaam kan het koninkrijk der hemelen niet bederven. En daarom beërven. En daarom sterft het lichaam. En zij die volgens Gods wil geliefd hebben, zich hebben uitgestrekt naar de dingen van God en hebben geliefd volgens zijn wil, die zullen een opstanding krijgen ten eeuwige leven. En ze gaan niet opstaan met hetzelfde lichaam waar ze naar het graf zijn gegaan. Echt niet hoor. Want dat lichaam is een zondig lichaam. En God kan niet tegen zonde. God behaagt de zonde niet. God houdt echter van de mens die hij gecreëerd heeft tot lof en heerlijkheid van zijn naam. God had de mens geen zins, ondanks we in zonde leven, ondanks we hem vergeten. Maar God had de zonde in ons. De zonde brengt scheiding tussen God en mens. Daarom is Jezus Christus geopenbaard. Toch, en kunnen we nu praten van het koninkrijk der hemelen. Wij die God behaagd hebben op aarde, zullen deel daarvan hebben. Wij die dat niet hebben gedaan, ik weet niet wat met ons zal gebeuren, God weet hoor. Maar ik weet dat zij die God behaagd hebben op deze aarde, met hun levenshandel en wandel, die zullen zeker het koninkrijk der hemelen beërven. Dat is Gods wil. Dat is Gods wil. Ons handel en wandel, ons levenshandel en wandel, moet tot eer en glorie zijn van Gods naam. We moeten niet proberen, de wereld trekt. Maar we moeten niet proberen om mee te gaan met de wereld, met die golven, die waaien, de winden die waaien in de wereld, weet je, de golven, ik heb het over de winden, sorry. De winden die waaien, we willen meegaan met alle winden van de wereld. De golven zullen komen. Grote golven, kleine golven, maar hou stand. Want Christus Jezus heeft de wereld overwonnen. Ze zullen komen. Ze zullen komen, maar hou stand. Dwars door alles heen, wat ze ook zijn, die stormen. Hou stand. Want Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Wat zich afspeelt in de wereld, wat niet Gods plan door de zondeval van de eerste mens. Kan je best begrijpen waarom God zo boos is geworden als je de Bijbel leest en opslaat naar dat moment. Dan zie je hoe God gereageerd heeft. Hij was boos, want dat was niet zijn plan. En daarom door zijn zoon die hij heeft gezonden om de zondeval en om de zonde van de mens. Praat de Bijbel over het koninkrijk der hemelen. Kan je lezen zoals ik al zei. Matthäus 5 vers 10 en Matthäus 3 vers 2 over het koninkrijk der hemelen. Het is niet zichtbaar, maar het bestaat wel. Je ziet God niet, toch? God is onzichtbaar, maar hij bestaat wel. En alles wat hij heeft gezegd in de Bijbel, alles wat nog moet gebeuren, gaat gestalte krijgen, gaat vormen, gaat gebeuren. De roep van de Heer is: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 3, vers 2. Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is niet nabijgekomen van de dieren. Voor de mensheid, voor de totale mensheid die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Voor hun, voor ons is het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Dus houd stand onder alles. De zonde is door de eerste mens, Adam en Eve, in de wereld gekomen vanwege hun ongehoorzaamheid. Maar God zei: hou stand dwars door alles. Roep tot mij en bid. Roep tot mij en bid. Wanneer de zonde als een belaging op je pad komt, roep tot mij en bid. Want mijn koninkrijk, waarover ik praat, dat nabij is gekomen, is reëel. Het is echt. Het is niet fake. Want aan alles zal er eens een einde komen, zegt God. We weten niet wanneer, maar het gaat komen. Bekeert u, nogmaals, Matthäus 3 vers 2. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zover u al bekeerd bent en u luistert naar mij, breng de families van u tot bekering. Breng de buren van u tot bekering. Mensen die tot bekering zijn gekomen, worden vaak ook vervolgd in de wereld, toch? Ze worden vervolgd omdat we niet in Jezus wilt geloven. Weet je, ze worden zwaar vervolgd. Niet overal, maar er zijn wel landen waar christenen vervolgd worden en waar het christendom Jezus verboden is. Maar dan zegt de Heer in Matthäus 5 vers 10, zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemel. De God is alwetend, God wist precies wat zal komen op deze wereld. Dat gelovige mensen vervolgd zouden worden. De Heer zegt van deze mensen: zalen de vervolgden der gerechtigheid, want hun is het koninkrijk der hemel. En God heeft al een vonnis geveld over deze mensen die vervolgd zullen worden, die de blijde boodschap zullen verkondigen, die over Jezus het evangelie gaan verkondigen. Ja, ze hebben zware vervolging. Hier worden wij niet vervolgd. Prijs de Heer, maar er zijn landen waarin deze mensen zwaar vervolgd worden en zelf gedood worden om Jezus Christus. We moeten hard voor ze bidden, zegt de Heer. We moeten veel bidden voor de christenen in de wereld waar het christendom verboden is, waar de christenen vervolgd worden. En dan zegt de Heer om te heel veel bidden voor ze. Dat ze kunnen stand houden dwars door alles, want het is niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk, zegt de Heer. We moeten ook aan ze denken. We zien het niet, maar het is er. Het bestaat er, die vervolging, die zware vervolging. Het is er, het bestaat er in de wereld. Ik kan niet veel over toewijden, want ik wil niet veel praten over anderen. God, over anderen, weet je? Nee, helemaal niet. Ik ben hier om te praten over Jezus, zijn gerechtigheid, zijn liefde. Ja. Om u te bemoedigen, om stand te houden dwars door de situaties dat op je levenspad komen. Hou stand, wankel niet, wijk niet af van de pad waarop je bent. Die brede pad waarop je bent, je wandelt nu op die brede pad als je Jezus kent. En zover je nog niet Jezus niet kent of hem hebt aangenomen, neem hem aan als je Heiland, Heer en Verlosser, zodat je van die smalle pad blijft, zodat je niet op die smalle pad blijft, want daar is Jezus niet te vinden, maar zodat je niet op die brede pad blijft, want op die brede pad is Jezus niet te vinden. Wij zijn mensen, we maken soms fouten, sorry. Maar je moet niet op die brede pad blijven. Op die smalle pad wil de Heer je hebben, op die smalle pad. We Het brede pad is niet voor de gelovige verloste kinderen Gods meer. Het is een wereldse pad, wereldse trend, wereldse alles. Hou vast aan de Heer, vraag de Heer deze morgen aan u. Hou mij vast aan mijn zoon kleed. Hou mij vast aan de zoon van mijn kleed. Hou mij vast. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer. Het staat in zijn woord, hij heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed te alle tijden. Wat ook komt, wat voor stormen er ook komen. Want de verdrukkingen zullen op de ganse aarde komen. De christenen zullen op de ganse aarde vervolgd en verdrukt worden. Maar hou vast en hou staan. Bid en roep tot mij. En ik zal je antwoorden en grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan jij niet weet. Roep tot God in alle momenten. Roep tot God, roep tot God. Hij heeft uw roep nodig, hij heeft uw gebed nodig om bakens te verzetten. Niet alleen voor jezelf, maar denk veel aan de vervolgde christenen in de wereld. Ze worden vervolgd omdat het koninkrijk der hemel nabij is gekomen, worden ze vervolgd. Ze willen deel, de vervolgde christenen willen ook deel hebben van het koninkrijk. Toch? En daarom worden ze vervolgd. Maar de Bijbel... De vervolgingen die moeten komen, zegt het woord van God. Maar laten we bidden. Laten we bidden voor de vervolgde christenen. Al zien we niet wat er gebeurt, maar ze worden zwaar vervolgd in de wereld. Halleluja. Ze worden zwaar vervolgd in de wereld, zegt de Heer de christenen. Heel zwaar. Bid. Bid niet alleen maar voor jezelf en je familie, maar bid elke dag voor de vervolgde christenen, zegt de Heer. Bid veel voor de vervolging. Want ze hebben het moeilijk, ze hebben het zwaar. Anderen geven het op, anderen niet. Het is Gods wil dat we bidden, ja. Dat we veel bidden en veel voor de vervolgde christenen, voor de vervolging. God zegt, hij gaat ook afgaan op de gebieden van ons. Hij hoort het en hij verhoort het. Hij hoort het niet alleen onze gebieden, maar hij gaat het ook verhoren. Hij gaat wonderen en tekenen doen voor deze christenen, voor deze vervolgde christenen, om die mensen te tonen dat hij God is. In het Engels zou men zeggen, hij is unshakable, unstoppable. Ja, hou vast, hou jij ook vast. Hou vast aan de Heer. Bemoedig ik je deze morgen, hou vast. Hou vast en doe zijn wil. Evangeliseer. Praat over hem. Hou stand. Want de zon is als een belaging op onze weg. Hou stand. Hou stand en hou vast aan de Heer. De Heer houdt van u. De Heer houdt van u met een onmetelijke, grenzeloze liefde dat nooit eindigt. In Jezus' naam. Ik hoop dat u bemoedigd bent en gesterkt bent deze morgen. Ik ga nu eindigen met een... Ik beëindig nu mijn programma. En zover je de Heer Jezus nog niet kent, maak die stap. Je bent vrij. Bezoek een gemeente. Bezoekt u een gemeente. Indien u nog geen gemeente hebt, bezoekt u een gemeente. De Heer is liefde en hij houdt van u en hij wacht op u. En ik wens u een gezegend weekend, een gezegend nieuwe week toe. En en ik ben aan het einde gekomen van dit programma deze morgen. Ja, geniet van al de dagen met de Heer. God zegen.
0: Mipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

0: woeste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Doppels ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

een mengsel van kleuren. De kleur rood, dat stroomt door mijn bloed. En het spreekt van mijn hart en mijn moed. In mij zijn er duizenden kinderen die huilen en smeken naar hulp. In de steek gelaten, zijn arm, lijden honger. Letterlijk en figuurlijk ziek. Mentaal en lichamelijk gebroken. Maar ik wil erkend worden voor de liefde die ik te bieden heb. Zo vanaf vandaag pleit ik voor genezing, voor bevrijding, voor vrijheid van mijn kinderen. Wil je mijn verhaal delen en mij helpen? Want mijn naam is Suriname.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedendag luisteraars, vandaag zijn we weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem van de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. We zien dat de tijden heel snel gaan, dus we zijn al in juli. Dus dat geeft aan dat we straks in december zijn, hè? En de tijd gaat heel hard. Vandaag wil ik praten over een heel, hoe moet ik het zeggen, moeilijk onderwerp. En ofwel onderschatte onderwerp of dingen waarop we weinig aandacht schenken. In al die programma's praten we vaak over een aandeel wat jij als persoon hebt in je eigen gezondheid. En het is van belang dat we ook zaken soms bekijken vanuit de andere perspectieven om dingen ook anders te begrijpen, zodat we het totale plaatje kennen. We willen vandaag praten over de mogelijke oorzaak van mentale onstabiliteit ofwel geestelijke onevenwichtigheid. Waarom dat? Als we kijken nu naar de totale maatschappij, hoe de maatschappij nu zit, dan merk je dat de druk op ons als mens met de dag wordt opgevoerd. Het lijkt of wij onze psychische draagkracht niet meer in staat is om onze psychische draaglast te kunnen verdragen. En hoe komt dat? Waarom is het zo? Wat zijn de dingen die we meenemen die maken dat we soms echt stressen en niet vaak niet weten om te gaan met situaties? Hoe maken we keuzes? Laten we beginnen bij het begin. De mens als zich moeten we zien als een geestelijk wezen. Dus alles wat we doen, gebeurt vaak via onze denken. Ik zeg het vaak, je theoretische kader is de basis van je praktijk. Wat je doet, heeft te maken met hoe je denkt. En maar het denken gebeurt niet zomaar. Het gebeurt vanuit een bepaalde visie. En die visie wordt opgebouwd vanuit jouw cultuur en jouw opleiding. En daar heb je de normen en de waarden die een rol spelen. En die dingen bepaalt enkel hoe je je gedragen in de maatschappij. Dus je cultuur speelt een belangrijke rol. En dan komen we weer op een begrip dat tegenwoordig heel vaak wordt gebezigd. En dat is gender. Wat is gender? Volgens de sociologie zegt men dat gender eigenlijk de verwachtingen die we binnen cultuur die we verwachten, dus de gedragingen, enkele de verwachtingen die we hebben voor het gedrag van de verschillende geslachten. Dus gender heeft niet al zozeer te maken met geslacht, zoals men denkt dat gender geslacht is. Nee, het gaat om de sociaal-culturele verwachtingen die we hebben met betrekking tot het gedrag van de andere geslacht. Hoe een man zich moet gedragen en hoe een vrouw zich moet gedragen in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk gender. En deze dingen zitten ook in onze normen en waarden. Hoe moet een vrouw zich gedragen? Hoe moet een man zich gedragen? Zodat je werkelijk man bent in de cultuur dat je vertegenwoordigt, ofwel de maatschappij dat je vertegenwoordigt. Dan komen we weer op andere dingen zoals educatie. Ik zei het al. Educatie die bepaalt heel veel in ons leven. Educatie op opvoeding. Het is belangrijk dat educatie ons moet leren hoe we tot antwoorden moeten komen, maar niet pasklare antwoord. Zoals bijvoorbeeld wat we doen bij opvoeding met kinderen. Als een kind, als je vraagt aan een kind bijvoorbeeld hoe gaat het met je, dan zeggen de ouders direct zeggen, zeg goed. Dat is enkel een grove vorm van manipulatie. Want je weet niet of het kind dat zou zeggen, maar je begint al te zeggen, zeg goed. Dus we leren vaak kinderen om dingen te doen wat wij van hun verwachten. En dat kan soms bepaalde gevolgen hebben. Want opvoeding moet helpen om wat binnen in dat kind is, eigenlijk naar buiten te brengen. We zijn verschillen. En wat jij goed vindt, hoef ik niet goed te vinden. En dat betekent niet dat het niet goed is. Zo. Dat zeghebbende kom ik op eigenlijk wat ik wil zeggen, de verschillende benadering van wat we noemen van het begrip gezondheid, ofwel de verschillende zienswijzen van gezondheid. De benaderingen van gezondheid bepaalt eigenlijk heel veel hoe we omgaan met onze gezondheid. Ik zei het al, de cultuur bepaalt, een aantal zaken hebben invloed en dat vormt ons gedrag. Een van de heel zienswijzen van gezondheid is wel via de geneeskunde. Bij de geneeskunde staat eigenlijk centraal dat je eigenlijk gezondheidsbevordering. Dus hoe je gezond moet optimaliseren. Dus dat je gezond moet blijven. Dus je mag niet ziek worden. Oké, dat is een heel goede zienswijze. Maar het is niet altijd haalbaar dat je zonder enige probleem zit. Dat is één. Dus een andere is wat we noemen de klassieke medische benadering. En die benadering die zegt eigenlijk je bent pas gezond als er geen enkele gebrek is. Dus en die zegt ook dat gezondheid een domein is van artsen. Dus artsen alleen kan bepalen als je ziek bent. Dus het lijkt of jij als mens niet weet of je ziek bent, hoe je goed voelt. Dus dat brengt al bepaalde spanningen. Want hoe kan een arts weten hoe ik voel? Ik weet hoe ik me voel. Een andere benadering is wat we noemen de biologische benadering van het begrip gezondheid. Deze benadering die geeft aan dat ons fysiologie, de manier hoe ons lichaam functioneert, is aan eigenlijk wel verandering onderhevig. Dus alles wat gebeurt in ons leven beïnvloedt, in onze omgeving, beïnvloedt het functioneren van ons lichaam. Dus ons gedrag is ook eigenlijk daaraan onderhevig. Daarom zie je bijvoorbeeld, als je ergens bent, al weet je niet te dansen als ik, als er bepaalde muziek speelt, dan stroomt dat door je lichaam, plotseling begin je hoofd of je voeten te je bewegen of je hoofd te schudden, want je gaat mee met de muziek. Al ben je muzikaal als ik. Ik zeg muzikaal hoor, geen muzikaal. Je weet wel. Dus het zijn zaken die eigenlijk van buiten ook invloed hebben op ons functioneren als mens. Daarom zie je bijvoorbeeld dat wanneer het weer koud is, dat je niet zweet meer zweet. Je lichaam past zich aan. Dus je lichaam past zich constant aan alle omstandigheden waarin je zich bevindt. En soms sta je niet daarbij stil. Dus dat is wat we noemen de biologische benadering van gezondheid. We moeten zeggen, op het moment dat je lichaam zich niet meer gaat aanpassen, ja, dan heb je een probleem. En het is ook om te weten dat dit aanpassing van je lichaam aan alles, die helpt ook om alle aanvallen van buitenuit eigenlijk tegen te gaan. Want door deze aanpassingen, aanvallen, kan je lichaam zich weren tegen niet alleen maar de psychische dingen die gebeuren, maar ook de biologische aanvallen, bijvoorbeeld dat bacterie op je lichaam komt en al die dingen. Dus al die dingen spelen een belangrijke rol bij deze. Dan kijken we ook wat noemen de psychologische benadering. Deze benadering zit wel wat we zeggen op de mentale vlak of een geestelijk vlak. En daar zegt dat mensen, de manier, je gedrag is afhankelijk van de manier hoe je eigenlijk probeert om je geestelijke behoeften te vervullen. Je wil ergens bij horen, je wil geliefd worden en noem maar op. Dus hier staat heel veel het geestelijke op het spel. Hoe ga je om met bepaalde dingen? Zelf als je ziek bent, hoe ervaar je ziekte, heeft invloed op de manier hoe je zaken bekijkt. En dat beïnvloedt ook je gedrag. En deze relatie speelt een belangrijke rol hoe we omgaan met bepaalde dingen. Dus deze mentale, ofwel het geestelijke dimensie, en bekijken van gezondheid, is heel belangrijk. Want dat bepaalt, nogmaals, hoe we ons gedragen in tijd van problemen. Hoe ons gedragen in tijd van verlies. Want vele mensen, we praten over verlies, dan ben je helemaal depressief, maar het heeft van, hoe kijk je naar dat ding wat je hebt verloren? Maar we laten het daarbij. Dan kom ik op een andere benadering, wat we noemen de sociale benadering. Ik persoonlijk vind ik deze benadering een van de meest gevaarlijke benadering, maar het is belangrijk om het te weten. En deze sociale benadering, daar staat eigenlijk de rol die de maatschappij aan jou toebedeelt centraal. Men houdt geen rekening met jou als individu, of je behoefte hebt of wat dan ook, maar deze rol is eigenlijk deze zienswijze staat eigenlijk precies op de rol die men jou toebedeelt. Dan kom ik weer terug op wat we noemen de gender. Dus die gender die bepaalt eigenlijk welke rollen men je toebedeelt. Dus hoe moet een vrouw zich gedragen? Dus deze druk vanuit de sociaal-maatschappelijke hoek, daarover wil ik het hebben. Maar ik stap even verder en kom ik daarop terug. Dan kijken we naar de wat we noemen de humane benadering. En deze benadering die heeft al die benadering, de zienswijze, wat we net hebben van gezondheid allemaal. En dan komen ze op wat we noemen in WHO-theorie, de holistische mensbeeld. En daarom komt de theorie van gezondheid, dat wat WHO zegt, je bent pas gezond. Als een enkele gezondheid, laat me het precies lezen zoals WHO het zegt. Dus gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. En niet louter, ofwel niet alleen de afwezigheid van ziekte of lichamelijk gebrek. Dus je moet op al die vlakken gezond zijn. En dat is niet makkelijk. Dus altijd is er iets. Maar hoe gaan wij kunnen omgaan met de druk, ongeacht hoe moeilijk het is, om te kunnen functioneren in de maatschappij? Dat gaan we doen na de muziekbreak. Dus straks na de muziekbreak ben ik weer bij u. Tot zo.

0: Oké. Ik hoop dat u geluisterd heeft naar muziek en dan gaan we verder. We hebben de verschillende benadering van het begrip gezondheid al doorgenomen. En dan komen we op waarover we het willen hebben. De sociale benadering van het begrip gezondheid. En deze zienswijze van gezondheid, die legt de nadruk op hoe men eigenlijk verwacht dat jij als mens zich moet gedragen. Het gaat vooral op de functionering van jou als mens. Men ziet jou als vader, dus die vaderfiguur maakt voor de mens, je bent vader, ongeacht wiens je voetenkotie of je anukotie, maar je moet een vader zijn, dus je moet er gewoon voor zien, want men zegt in de maatschappij, een vader moet zijn huis enkele voorzien van voedsel, van alles en nog wat. Maar als je een bepaalde gebrek hebt, kan je dat. En dan komt het weer op de psychische druk wat erop is op jou als mens. Begrijp je waarom ik zei dat we vandaag gaan praten over de mogelijke oorzaak van het mentale probleem waarin we druk zitten? Kijken we nu naar de maatschappelijke situatie waarin we zitten, dan zien we vaak dat de draaklast, de psychische draaklast, bijna zo groot is op iedereen, op man zowel vrouw. De verwachting, de sociale maatschappelijke verwachting, hoe een vrouw zich moet gedragen, hoe een man zich moet gedragen, is niet meer bijna te houden. Het is niet meer makkelijk zoals het was. En het was ook nooit makkelijk. Maar door de sociale, wat we noemen sociale steun, door sociale controle, kon men bepaalde dingen toch redelijk nog in de pan houden. Maar nu vliegt alles uit de pan. Als we kijken naar bijvoorbeeld, wat moet een man nu verdienen om werkelijk zijn vrouw en kinderen te kunnen verzorgen? Het is bijna niet meer. Waar moet je werken om dat te kunnen doen? Kan een man heden ten dagen een vrouw wel voorzien van alles wat die vrouw nodig heeft en dat die vrouw niet meer hoeft te werken? Een andere zaak nou is dat sommige vrouwen meer verdienen dan hun man. Hoe gaat die man om met deze probleem? Weet je, het zijn zaken die we vaak eigenlijk zien alsof het het maakt nonsens, maar het maakt sens. En het heeft ook te maken met de opvoeding. De sociaal-maatschappelijke rollen die wij moeten vervullen en druk op ons als mens. En dat zorgt vaak voor stress en andere psychische problemen. En wanneer je als mens deze druk niet meer kan verdragen, kan het zijn dat je nou gaat zitten drinken, ofwel je oplossing zoeken in andere vormen van dingen om nog te kunnen voldoen aan de vraag die de maatschappij aan jou stelt. En dat is niet makkelijk. Het leidt tot andere escapades. Vandaar dat je soms ziet bijvoorbeeld, heel moeilijk het onderwerp wat ik ga zeggen is, bijvoorbeeld in de maatschappij wordt de druk zodanig gelegd op een vrouw, dat als je geen kinderen hebt, dat je bijna niet gezien wordt als een vrouw. Is dat wel zo? Want zelf in de Bijbel zien we dat Sarah, die zegt de moeder van alle van dingen, die heeft maar één kind, volgens de Bijbel. Dus daar zie je ook dat we een heleboel dingen zetten die soms mensen dwingen om andere gedragingen te vertonen die eigenlijk niet hoefden. Waarom kunnen we die vrouw niet accepteren zoals ze is als mens en dan pas kijken waarom ze geen kinderen krijgt? En is ze verplicht ook kinderen te hebben? Dus de drukking hierop, dat wil zeggen de maatschappelijke of wel de sociaal benadering van gezond zijn, heeft veel eigenlijk gevolgen voor persoon, hun functioneren in de maatschappij. Hoe gaat de persoon om met die druk? Want als je die druk niet kan weerstaan door bijvoorbeeld andere theorieën te bouwen voor jezelf. Andere theorieën te ontwikkelen voor jezelf. Om jouw mentaal zijn enkelijk in balans te houden. Ga je dingen doen die enkelijk ja, jouw lief, jouw gezondheid in gevaar brengen. Ik zei het al. Sommige mensen gaan drugs gebruiken. Sommige mensen doen andere dingen. Er zijn zelf mensen die extra werk alleen maar om bepaalde gezelschappen te vermijden. Het is niet eenvoudig wat we doen met mensen vanuit die zienswijze. Er zijn sommige mensen in bepaalde functies. En de functie vraagt bepaalde gedragingen van jou of bepaalde verwachtingen. Die functie creëert in de maatschappij. Dus je probeert het ook koste wat koste te doen. En dan kom je in wat we noemen eigenlijk in een bepaalde geestelijke dip. Want de drukking op jou als mens, je bent mens. Wat is jouw draagkracht? De psychische draagkracht. En we houden van om mensen te vergelijken met elkaar. Het is wel goed. Maar hoe ver is dat wel goed? Want we verschillen. Ik zei het vaak, een daftruck en een fiets kan dezelfde lading niet dragen. En we verschillen. Dus het is van groot belang dat jij als mens probeert meer en meer te weten. Wie ben ik? Wat kan ik wel verdragen? Wat is voor mij belangrijk? Niet alleen maar wat de maatschappij zegt, dan kom je precies op de psychische benadering. Hoe zie ik mezelf? Hoe moet ik eigenlijk mijn behoeften bevredigen? En ben ik in staat dat te doen? Welke wegen kan ik bewandelen om dat te doen? Waar moet ik hulp zoeken? Wie zijn mijn vertrouwelingen? Ik hoor van een voorbeeld van, je zag dat Jezus liep met een hele grote massa. En uit die massa heeft hij 12 genomen. En uit die 12 heeft hij weer 3. En uit die 3 weer 1. Je ziet dat vriendschap eigenlijk afhankelijk van bepaalde dingen dat je wilt doen. Dus zoek iemand close bij jou, met wie je kan praten. Bij wie je durft uit te huilen. En zoek psychische hulp. Want onderschat die drukking niet. Deze drukking kan maken, dus wat men van je vraagt, de sociale druk, kan maken dat je als mens jouw gezondheid in gevaar komt. Dat je onnodig enkele gekluisterd zijn aan medicijngebruik. Je rust niet goed uit, omdat je bepaalde dingen wilt bereiken. Want de maatschappij wil dat je dat bereikt. De maatschappij vraagt dat van jou. In zekere zin kan het. Dat je dat doet als je het kan. Maar wanneer het voor jou niet haalbaar is, kijk wat voor jou haalbaar is en wat niet haalbaar is. De maatschappij die gaat altijd vragen blijven stellen aan jou. Maar kan je het doen zoals ze het vragen? Ken jezelf. Weet wat jouw draagvermogen is. Hoe meer je jezelf kent, hoe meer je moet leren om keuze te maken voor jezelf. Want per slot van rekening, ga jij alleen met de gevolgen van de keuze dat je hebt gemaakt zitten. Niet de mensen die je vraagt om die keuzes te maken. Hou rekening wel met je mensen, maar vooral hou rekening met jezelf. Want je bent wie je bent en we zijn verschillende mensen. We zijn één als mens, maar we verschillen omdat we anders zijn. We zijn uniek en ons uniek zijn maken dat we zaken anders aanpakken dan anderen. Dat maakt dat jou en ik moeten zorgen voor onze eigen leven. Dat eigenlijk niet storend is voor de totale maatschappij. De drukking op jou, onderschat het niet. Maar laat dat niet je toekomst in gevaar brengen. Want jouw gezondheid is je kostbaar. Doe geen dingen waarmee je niet tot rust kan komen. Let op jezelf, want u bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, tot zekere zin, tot zekere hoogte. Dit was Zorg met een Stem via Radio Shalom in samenwerking met Stichting Patiëntenplatform in Suriname. Tot de volgende keer met uw programma in uw huiskamer. Ik dank u. Mijn naam is Ernie Linga, secretaris van het Stichting Patiëntenplatform.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

man. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: intrat direct for you, ultima hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

is beter om jou te wijzen wat goed is. Zwart op wit, zonder God ben je dood, waar er geen kleur meer is. Luister naar dit. De wereld is aardig, laat het. Het maakt dat er geen geur meer is. Beloning komt van de koning, want hij is het dat een deur er is. Terug naar huis.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.
2: The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling what I see.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi tika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Het is 8:00.
2: Luister elke zondagavond tussen 8:30 en 8:30 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Diwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
3: Prijs Masra, Lobiwang, Prangasa. Ook tot op de voetide, mi kantja a woord tofu, gado abradiu, via ascender fu Radio Shalom. Me bar odi na de trouwe luisteraars fu a programma disi, de wandi e arti afentu en you sang ta arti tide for het eerst, gado blessi. Lobby wang a boskopu di mi etja a woord tofu diu e yere. Ade a opdracht die mij tisi door genade. A boskopo die mij etja, mino lere fuasma, mino kise fuasma, mana doro openbaren fu asanta ye. En a opdracht na fkotek den sonen en dochters fugado, en opo a volk fugado ai. Dat want taki door middel fu a wortu, you ai o opo, if you e behoort tot a volk, of you na wan pin fugado, begrijp en verstand taki. A woord toe die me etja, ano veroordeel you, naf opo you ai. Dat want taki de afermaning ekong, ano veroordeling. Afermaning lobi wang, nafu u corrigeer, nafu u verbeter, nafu u herstel lobi wang, want uiteindelijk, ego oma wani fukado, en a woord toe die me etja, ade bestemd you, en ade ook toe bestemd me, ma doro, genade voor Gado, dat ik aan ja a woord toe abra, want dat de a opdracht die me kiesi. Lobby wang, tide, wat ak abra, den leraars, dus dat boskopo disi ego abra de leraars, want doro a leri, lobby wang, die de leraars eji, Jezus Christus moest decentraal. En, je begrijpt lobby wang, taki anatrobi zo terras na you, zo bevolkingsgroep na you, I ga scoren of I no ga scoren. Anatrobi if you na with Jew of black Jew. Anatrobi lobi wang sotu bevolkingsgroep nogmaals. You e behoor. Doro aleri. Jesus Christus moest de centraal in I alibi fu unu. Doro aleri am kondef si dat I u abasref meester, asref leidsman en asref goede herder. Dat want tak de leraars in dienst fu Christus. Den moest de ondro tiri fu asanta ye. En a leri di den etja abra moest de doro a santa ye. Ja toch want je begrijpt taki. If a one if den de basi abra den. Den o leer ala sansa asanta ye e jiden. Den o de eens nang ala sansa asanta ye e mik den bekend. Dus a belangrijk taki. Den de ondro tiri fu asanta ye, want uiteindelijk lobi wang na sade etja abra na dati a volk o abi. Dat want taki if a volk onspoor a kondoro den leraars. Ja, if eenheid lobi vrede no de in a lichaam fu Christus a kondoro den leraars. Natuurlijk lobi wang, if eenheid de lobi de vrede de a kon ook to doro de leraars. Vandaar dat die lobby wang attack die de leraars tisi die de abi, dat is zeer belangrijk. Je begrijpt taki, if a leri die de ji, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger of a herder, dat je begrijpt taki, je kan taki de leraars, nanga de voorganger of voorgangers of herders, den plieg wang koep. Ja toch want, if Jezus Christus moest decentraal, if u am kondef si dat u abasref meester, asref leidsman, asref goede herder, dat u antaki a leri di u moestisi na uiteindelijk kon ondrotiri fu asanta ye. Lobi wang, je begrijpt taki, sondro asanta ye, sang Jezus Christus tegi unfudo unomando sang e aksi unfudo unomando want je begrijpt dat hij a skinfasi te erigeri dan na tegenovergestelde lebiwang wodu. Dus begrijp en verstand die de lebiwang den leraars die eji aleri die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger of a herder de pleegwang koep. Dat want taki uiteindelijk lebiwang a voorganger, a herder, abba controle, abra alles en iedereen en hoe de volgeling voor Jezus, hoe de discipel voor Jezus, maar aan de man heeft ze en aan de duivel schuld. Ja, dus if Jezus Christus nog de centraal in die en door alibi voor uno, aan de duivel schuld. Want alle sansa wafa nodu uchisi. De verschillende bediening lebiwang na voor zorgen dat we groeien naar Jezus Christus toe. Dat want dat de verschillende taken lebiwang de man naga de uma die kiesding verschillende taken die functioneer lebiwang zeg maar in een vijfvoudige bediening uiteindelijk lebiwang konta pa presi pe Jezus Christus de centraal want groeien naar een toe toch. Vandaar dat je begrijpt dat hij alleri de zeer belangrijk. Lebiwang, je kan saba woord voor kaf tot kaf. Je mag op een diploma of een titel, visjoening of bakayoening. Begrijp en verstand dat je zonder asanta je onomand in staat voor do sa Jezus taki en voor libi lekpa ewani. Je toch want voor pas a woord toe na asanta je estelu in staat. A lobby di umus abi. Ja, a vrede de moest de, a eenheid de moest de, na dora santa je. Lobby wang, wo lees het idee moeten uit, Matthäus 11, vers 28, we begin dape, want Jezus Christus, a zin wa uitnodiging, en a uitnodiging die zie, hij geldt je alle libisma, en a trobis wat ras na jou, tot bevolkingsgroep na jou, a uitnodiging die zie, en geldt ook tot jou. Wie die God op een uitnodiging, wie lebiwang die Jezus Christus accepteer, a verlos unu, a bevrij unu, we waren vermoeid en belast, ja, a laibe hebi, unu beman tjaring, en je begrijpt dat hij na een redde, verlos en bevrij unu, en natuurlijk lebiwang, Jezus Christus, a prokomang, en de rokoman Eduardo Doro Asantaye. Dus dat want taki lebiwang na Jezus Christus e redde unu, e verlos unu, e bevrij unu doro de dienstknechten en dienstmaagden. Vandaar dat die eva wanif den de basi abrading je begrijpt dat den no leyu go na Christus den no zorgu dat Jezus Christus de centraal in alibi fu you nangami if de libi nanga de igi wani. Lobi wang, we ego ina wortu, tide wa begin lees, tile kwam takik ba, Matthäus 11, we begin na vers 28, en na wang, bekende tekst, moto uita wortu, pos mi go ina wortu da me begi, hemelse vader megi u grantangi, fu a wortu, di mi sa leesi, a boskopu, di mi sa chati de masra grantangi, dat je tek volledig, volkome, totaal abra, nomi wani en no libisma wani, go you hang en make you wani pasa in Jesus Christus name. Amen en amen. A kop lobi wang e taki Jesus dankzegging en nodiging. We beginnen vers 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mij juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lobiwang, dit is de uitnodiging of aannodiging die Jezus Christus zinni die alla libisma en julangami lobiwang die gotapa uitnodiging die accepteer Jezus die de discipel, die de volgeling van Jezus, die de je verstand en begrijpt dat je, we waren allemaal vermoeid en belast. Kan dat leid die betja, be moro hebi, leka wandin betja, maar we waren allemaal eens vermoeid en belast. Dat want dat je, lebiwang, heeft die de doorgenade, je abba bediening, zeg maar, je na apostel, profeet, of zeg maar bisschop, noem maar op, we waren allemaal eens vermoeid en belast. En Jezus Christus, lebiwang, a potufri, a mekufri, en tide, u abi, de verschillende genadegaven, u kies de verschillende genadegaven, de verschillende bediening. Maar we lezen, lebiwang, zang Jezus Christus het taki, want am dit duidelijk, want je begrijpt taki, te u leri taki, eigenlijk verplichting, no de moro, doordat Jezus Christus potufri, mekufri, dat Yoshitaki aan je klopt. Dat Yoshitaki eigenlijk de leerman die je aleri dat die na leerman die eigenlijk noteka juk na den tapu. Na leerman eigenlijk die wan libi of die elibi dan de egi wani. Zeg maar a wanif ding de basi abra ding. En na sodetja aleri abra. We lees ik moto uit wan trafvertaling het boek. Het boek Taki, Matthäus 11, vers 28 tot vers 30. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling. Want ik ben vriendelijk en nederig. Van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Heere, wat ik van u vraag. En if Jezus Christus zijn actie voor doen of in doen zani, die Jezus Christus wani, en die vindt dat verplichte no de. Ik vind dat je inafu na efiwani, dat je begrijpt dat je ontspoor je dwalen af. En if you die egi leiding, you die moest leren den skapu, ja, you die moest leren den volgeling voor Jezus Christus. Je leert den tak verplichten op de moro, want Jezus Christus pot den free, make den free, dat je begrijpt, lobiwang, dat ook verkeerd. Dus if een lichaam voor Christus is ziek, if eenheid, lobby, vrede, no de in een lichaam, en no def she, dat die, u abba schrift meester, a schrift leidsman, a schrift goede herder, dat want taki, afas wa we libi, afas wa we chau schrijfi, de im sapti de taki, ano de duivel schuld, a kong, doro, de leerman, a wanif ding, de basi abra ding, want de tak abra, a las, ja, nanga, zeg maar, a hebi di betja, a hebi lai, ja toch want, we evangeliseer, dan a tekst disi, ede, ik kan taki, want tekst die we gebruik, lobiwang, ja toch, Matthäus 11, vers 28, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, lobiwang, Jezus Christus e potfri, e mekfri, want mi nou een getuige, en ik denk dat jullie nou een getuige toe. Pe ubende, odipu bende, Jezus Christus na een, redde unu, na een verlos unu. En je hebt een zingen, ja toch, die massara verloosde me no. Die vier zo boem. En je hebt een zingen, lobiwang. Nyan pre en noem maar op. Maar Jezus Christus, etak abra, ayuk fu eng de umustek nou tapu. En nu sabi lobiwang a os of a meti di abba yuk nien tapu, no man go pa ewani, no man do sa ewani. Doro a yuk di dene tapu, asmadi e besturing e gebruiken fa ewani. Dese fu leri lobiwang tak verplichten no de moro, a kondo dat de leerman no teka yuk fu Christus naden tapu. De no aba yuk fu Christus naden tapu. En sap tide lobiwang dati asanta ye na ing estelu in staat fu du sa Jesus taki en fu libi lekpa ewani. Lobiwang alai di ubem cha de laste behebi en ube de vermoeid en belast. En Jezus Christus taki a juk voor mij, dan a lay voor mij, ja, lichti en safu. Dat want taki, efu de leerman leru taki, verplichten no de moro, de sapti de taki, a kondo dati, den no wani verplichting. En if de no wan verplichting, dan je begrijpt taki, Jezus Christus no de centraal, want na sade abi a dat de draag over. We lezen die etewa lees die lobiwang. Matthäus 11 vers 28. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik kwam takikba. We waren allemaal eens vermoeid en belast. Je begrijpt taki. Efu in de vermoeid en belast. In eka Jezus. Lobiwang. Je begrijpt taki. U ap familie, u ap mati, collega's, noem maar op. Die de vermoeid en belast. En natuurlijk de zoeken naar trapresi. Zo ook toe u bent zoeken naar trapresi. Maar uiteindelijk, Lubiwang, Jezus Christus, na één potoufri, na één mekoufri, en lek van takikba, a gebruik den dienstknechten, den dienstmaagden, en den dienstmaagden, den dienstknechten, no kan teka er, no kan fufuru a er. Want je begrijpt taki den de in dienst voor Christus. Dus if je abba genade gaven die is stelle in staat voor bejigisma en de ontvang bevrijding, verlossing, genezing, in saptaki nadat dat die de in dienst voor Christus, de kisa a genade gaven die is stelle in staat voor do dat die. Dat want tak nadoro asanta ye. If je abba bediening na Jezus Christus die abba bediening. Maar je begrijpt lebiwang, hoe kan abi a genade gaven, of de verschillende genade gaven, verschillende bediening. Maar van santa je net tirunu, je begrijpt taki hebzucht, hoogmoed, bitterheid, rok, hoererij, allerlei sanda to tik abra, dan hoe de dienstknechten en dienstmaagden, maar we ontspoor, we dwalen af. Eigenlijk, je begrijpt dat Jezus Christus moest de centraal, en efu, ik kan taki aflees erigeri, dat Jezus Christus no de centraal. Dat zo de centraal, a voorganger, a herder, ja die nou een bischop, apostel, profeet. En dat is zorgu taki, lobiwang, eigenlijk, u normalibi in uw bestemming. U normalibi lekwafiti. Want, de man anga de uma, die kisa taak, die abba verantwoordu, dem teka a yuk na den tapu. Maar if hij ook nog naar de tapu, dat want ik de naverplichting, dan uiteindelijk Jezus Christus nog de centraal in die alibi voeding. En natuurlijk, if Jezus Christus nog de centraal in die alibi voeding, na zade abi a dat doodraag over, dat Yoshitaki, a bischop de centraal, a apostel, a profeet, en dat is zorgo taki, wie behoort tot hetzelfde lichaam, hetzelfde koninkrijk, maar anoman def si na afas van we libi. Dus we zien today, Lobiwang, dat die nodiging of een uitnodiging naar sma die bij de vermoeid en belast. Ja, toch zo'n smaitaki, i rigeri, tasari, ja, i yayo, te asariu, dan itake ga kerki. Maar Lobiwang, Jezus Christus taki, te de vermoeid en belast. Dat want taki, poenfurusma die aanvaardt Jezus Christus die de nasma die bij de vermoeid en belast. Dit hebben we van uitweg, moro, enkele de bekontapwant doet lopende weg. En natuurlijk een uitnodiging is dit. Ook toe die de wang die de vermoeid en belast, maar die zoeken ergens anders. Dus begrijp en verstaan, lebi wang, te uleri dat Jezus Christus e redde uno, verlos uno, bevrijd uno. Maar uno leri tak verplichting de, of u leri tak verplichting no de, dan we ontspoor, we dwalen af en aan de duivels schuld. Vandaar dat hij om Abba gezindheid voor Achees. Ja, dat want hij om Abba gezindheid voor Achees. Dat Abba gezindheid voor Aflees. Dat we in staat door een genade gaven voor profeteer. Voor drijven boze geesten uit voor de wonderen en teken. Maar je begrijpt dat Jezus Christus nooit is centraal. En nooit worden verhoogd en verheerlijk. En ik van Takikba, if de leerman alleen die de je, ik goot in een gehoorzaamheid naar een voorganger, een herder, dan begrijp en verstand dat hij dan pleeg gewoon koep. Ja, ze zijn koepplegers, want Jezus Christus na één in redden, na één in verlost onu, en dat hij, Lubiwang, hij is nederig, ja, zachtmoedig en nederig van hart. Dat want dat hij, Efu de leerman jiwi aleri lekpa aleri musji dan na karakter fu Jesus wo abi ya na amaniri fu ewo abi efo wo ma abin na te asanta ye te ka kontrola abra ya toch want te uluku moto uitgalaten 5 vanaf vers 22 dat api we si lobiwang a vrug fu aki en nederigheid dape zachtmoedigheid de, langmoedigheid de, lobby de, vrede de. Dus je begrijpt, Lobiwang, dat je info alleri die edgy na leerlingen voor Jezus, na discipel voor Jezus, die egote na gehoorzaamheid na een voorganger, die hem saptire dat je alle den leerman die edgy alleri dat die moest bekeer, anatrobi, obekende de, anatrobi, heeft de Sabbat Bijbel uit het hoofd. Anatrobi zo om een diploma de abi. Heeft de eji alleri de ego ten aan gehoorzaamheid naar een voorganger. De saptide taki alleri dat die zorgu taki Jezus Christus no de centraal. Alleri dat die eigenlijk de leri tak verplichting no de moro. Want Jezus Christus potifri amekifri. We lezen die moeten uit het boek pakken. Dan we gewoon nou een traggedeelte voor haar woord toe. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling. Want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. Ja, zei Jezus Christus zei aksu unu anohebi, atak het is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Dan nou dat we leren tak verplichten no de, dat want tak de man anga de uma pukado, de no te ka yuk na den tapu, de leren u abra a lai ja di becha. De leer u abra dat je bij de vermoeid en belast. Of if je de vermoeid en belast. Jezus Christus e potifri e mekifri. Maar de no leer u taki a juk fu eng tek nou tapu. Lobiwang wogo nou na wan trakgedeelte fu a Bijbel. Want Heere Jezus Christus a takik moto uit Johannes. Johannes 14, Lobiwang. We lezen Amosde vers 17. Maar kom beginnen aan vers 15. Jezus belooft de trooster. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren, Heere. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest, vers 17... De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat want taki asanta ye lobiwang o stelu in staat pudu sa Jezus Christus taki en fulibi likva ewani. Dat want tak sang e aksi unfudu nadoro asanta ye wode in staat pudu dati. En als Santa je die etik abra, is stel u in staat voor dit paspoor. Ja toch, want Galaten 5, Amos de vers 25, etak abra, Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Dus no antrafas unoma de tapaspoor. En if alere gotenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dan inaf de tapaspoor. Dat want taki inaf de onrotiri voor asantaye. Asantaye naf aba controle abrayu. Ja toch, want zolang leka maf kado a umaf kado e koffer you, i de onrotiri voor eng, da volgens aleri di de lerma eji, da i bumba. En dat is zorgu taki u abib chinfu kado di omeyarikba den e volg Jezus, maar de libi nanga bitterheid, de libanga rok, de libanga hoererij, de libanga zelfzucht, de libanga partijschap, anga hoogmoed. En de leerman a beleidenis voor ding na niemand is goed, niemand is volmaakt, was aan die de true. Ja, het is de waarheid. Niemand is goed, niemand is volmaakt. Maar Jezus Christus taki asanta ye audena unu en audena in unu. Dat want taka asanta ye lobiwang austelu in staat pudu aroko, dat hij kan profeteren, dat hij kan drijven boze geesten uit, doe wonder en teken na dora asanta ye. Dat hij wordt in staat lobiwang pu libi wa lobi libi langa makandra na dora asanta ye. Dat we de in staat voor Libi in vrede en in eenheid na makandra na doro asantaye. Dat we antaki asantaye lobiwang is telu in staat voor du aroko en is telu in staat voor Libi alibi. Dat we antaki sang Jezus Christus se actie unfudu angasa umustuji eng woman de in staat voor duing want asantaye is telu in staat voor du sa ataki en voor Libi lekpa wani. Maar te aleri egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger, zul ik vijzabi, a voorganger, nou een dienstknecht, ja, herder, ze zijn dienstknechten, dienstmaagden, maar oesaptak de abde tekortkomingen. Ja toch, oesaptak de abde issue. Ja toch, oesaptak de absani, die eigenlijk kan de juno sabi. Maar begrijp en verstaan, taki, efu den e kuste den sandati, if de wang dan behouden zijn dat die, dan natuurlijk de alleri die eji, na niemand is goed, niemand is volmaakt, zijn de true, maar je begrijpt dat die a volledige waarheid, na taki na asantaye moestelu in staat, voor libi wan bon libi, na asantaye moestelu in staat, voor dus a Jezus taki, en voor libi lekpa Jezus wani. Dus if u tang, na ga beleidenis, niemand is goed, niemand is volmaakt, dat je begrijpt dat die, dan aan de duivel schuld if eenheid, lobby, vrede no de in je lichaam. Want na dora santa je eenheid, lobby, vrede ede. Maar je begrijpt dat dan de onrotiri voor een. Maar niet is alleri voor kon onrotiri voor een. Want de man aan de uma fugado de no leru abra ayuk. Ja toch, de leru tak Jezus Christus e bevrij, e verlos je. En dat na true, lik van tak ik ba, mi ap mi getuigenis. Dus mi no de tegen a man a uma fugado die de in staat lobiwang voor de wonder en teken voor begegisma en de ontvang genezing en bevrijding. Nee, mi no de tegen no an voor de man fugado omdat de in staat voor de dati. Sang yum sapti de, sa yum verstandi de taki, Jezus Christus taki teka yuk voor een na tapu. Dat wan taki a santa ye o stelo in staat voor doos attaki en voor libelek pawani. Want u kan de in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, maar a gedrag voor unu, no de overeenkomstig awani voor eng. Lobby wa mi denk taka boskopu bede duidelijk, a bede begrijpelijk. Efu i ap wang actie, ja wang vraag, dan a nummer voor mi na 86-21-17-2. 86-21-17-2. Lobiwang me bariu odi, tide utak abra, de leraars, die musji aleri, voor Jezus Christus de centraal, dat wantaki, aleri di demtja abra, na a volledige waarheid, want Jezus Christus taki, asantaye na een osorgu takwe libi, in a volle waarheid, a volledige waarheid, mate de libi skin fasi, te awanif den de basi abra den, dat je begrijpt dat dan de no leru a volledige waarheid en de no accepteren a volledige waarheid ook toe. Dus dat de one die one accepteren en de one dat to accepteren Lobiwang aan nummer na 86-21-17-2. Nogmaals, 86-21-17-2. Meneer dan is die WhatsApp. God bless you. Te wantralisi. In Jezus Christus name. Amen en amen.
4: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

0: de juiste frequentie. Ja toch?
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.